0: Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht. Na een Russische droneaanval vlak bij de Pools-Oekraïnse grens op een trein richting Warschau heeft de Poolse regering Moskou beschuldigd van escalatie. Premier Donald Tusk zegt dat voorbeelden van Russische escalatie steeds dichter bij de Poolse grens komen. Zondag raakten Russische drones ook doelen in West-Oekraïne op 1 en 5 kilometer van de Poolse grens. Bij een andere droneaanval werd een tankstation op 2 kilometer van de grens geraakt, waarbij 2 vrachtwagens in brand vlogen. Tusk sluit niet uit dat de escalatie gevolgen krijgt voor Pools grondgebied en waarschuwt dat Rusland bereid is drones tegen Polen in te zetten. Frankrijk heeft spijt betuigd van kritiek op de Verenigde Staten over mensenrechten die het land eind juli op X had geuit. De Franse missie bij de VN in Genève had de Amerikanen verweten tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk te hebben gestemd. Dat leidde tot een diplomatiek conflict, waarbij Amerikaanse vertegenwoordigers de zaal verlieten tijdens een vergadering van de VN-veiligheidsraad. De Franse missie zegt nu dat het meningsverschil 1 specifieke stemming betrof en niet de verdediging van mensenrechten in het algemeen. Het excuus kan de weg vrijmaken voor goedkeuring van de Franse kandidaat voor het ambassadeurschap in de VS, Aurélien Lechevalier. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met 2 renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd 3e op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam 2 keer op achterstand, maar wist ook 2 keer gelijk te maken. In de 4e minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen.
2: De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht motregent het nog wat in het uiterste zuidoosten. Verder kan er vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 graden in het noorden en 15 graden bij de zuidgrens. Er staat weinig wind. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Er is een mix van wolken en af en toe zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk regen. Later begint het zwak tot matig te waaien uit het zuiden. Vanmiddag blijft het vrij bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Maar de zon laat zich ook zien. Het wordt rond de 22 graden, met zwakke tot matige wind uit het zuiden tot westen. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten breekt de zon steeds vaker door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 19 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in Zuid-Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld

0: Anders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht. Na een Russische droneaanval vlakbij de Pools-Oekraïnse grens op een trein richting Warschau heeft de Poolse regering Moskou beschuldigd van escalatie. Premier Donald Tusk zegt dat voorbeelden van Russische escalatie steeds dichter bij de Poolse grens komen. Zondag raakten Russische drones ook doelen in West-Oekraïne op 1 en 5 kilometer van de Poolse grens. Bij een andere droneaanval werd een tankstation op 2 kilometer van de grens geraakt, waarbij twee vrachtwagens in brand vlogen. Tusk sluit niet uit dat de escalatie gevolgen krijgt voor Pools grondgebied en waarschuwt dat Rusland bereid is drones tegen Polen in te zetten. Frankrijk heeft spijt betuigd van kritiek op de Verenigde Staten over mensenrechten die het land eind juli op X had geuit. De Franse missie bij de VN in Genève had de Amerikanen verweten tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk te hebben gestemd. Dat leidde tot een diplomatiek conflict, waarbij Amerikaanse vertegenwoordigers de zaal verlieten tijdens een vergadering van de VN-veiligheidsraad. De Franse missie zegt nu dat het meningsverschil één specifieke stemming betrof en niet de verdediging van mensenrechten in het algemeen.
0: Het excuus kan de weg vrijmaken voor goedkeuring van de Franse kandidaat voor het ambassadeurschap in de VS.

0: Aurélien Le Chevalier. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van XAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht motregent het nog wat in het uiterste zuidoosten. Verder kan er vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 graden in het noorden en 15 graden bij de zuidgrens. Er staat weinig wind. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Er is een mix van wolken en af en toe zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk regen. Later begint het zwak tot matig te waaien uit het zuiden. Vanmiddag blijft het vrij bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Maar de zon laat zich ook zien. Het wordt rond de 22 graden, met zwakke tot matige wind uit het zuiden tot westen. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten breekt de zon steeds vaker door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 19 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in Zuid-Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid. Een ledengesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland. Een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht. Na een Russische droneaanval vlak bij de Pools-Oekraïnse grens op een trein richting Warschau heeft de Poolse regering Moskou beschuldigd van escalatie. Premier Donald Tusk zegt dat voorbeelden van Russische escalatie steeds dichter bij de Poolse grens komen. Zondag raakten Russische drones ook doelen in West-Oekraïne op 1 en 5 kilometer van de Poolse grens. Bij een andere droneaanval werd een tankstation op 2 kilometer van de grens geraakt, waarbij twee vrachtwagens in brand vlogen. Tusk sluit niet uit dat de escalatie gevolgen krijgt voor Pools grondgebied en waarschuwt dat Rusland bereid is drones tegen Polen in te zetten. Frankrijk heeft spijt betuigd van kritiek op de Verenigde Staten over mensenrechten die het land eind juli op X had geuit. De Franse missie bij de VN in Genève had de Amerikanen verweten tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk te hebben gestemd. Dat leidde tot een diplomatiek conflict, waarbij Amerikaanse vertegenwoordigers de zaal verlieten tijdens een vergadering van de VN-veiligheidsraad. De Franse missie zegt nu dat het meningsverschil één specifieke stemming betrof en niet de verdediging van mensenrechten in het algemeen. Het excuus kan de weg vrijmaken voor goedkeuring van de Franse kandidaat voor het ambassadeurschap in de VS, Aurélien Lechevalier. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren, en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht motregent het nog in het uiterste zuidoosten. Verder kan er vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Er zijn wolkenvelden en af en toe zon, maar in het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk ook wat regen. De wind trekt aan het zuiden. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt, met hier en daar lichte regen, al laat de zon zich ook even zien. Het wordt zo'n 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot west. Morgen wordt het in het zuidoosten droog en zonnig, met in Zuid-Limburg zelfs 28 graden. Aan de kust blijft het bewolkt met kans op een bui. Morgenavond neemt de kans op buien toe, mogelijk met onweer.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
9: Een ledig gesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
9: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
11: Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord.
9: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.
11: De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht.
12: na een Russische droneaanval vlak bij de Pools-Oekraïnse grens op een trein richting Warschau, heeft de Poolse regering Moskou beschuldigd van escalatie. Premier Donald Tusk zegt dat voorbeelden van Russische escalatie steeds dichter bij de Poolse grens komen. Zondag raakten Russische drones ook doelen in West-Oekraïne op 1 en 5 kilometer van de Poolse grens. Bij een andere droneaanval werd een tankstation op 2 kilometer van de grens geraakt, waarbij twee vrachtwagens in brand vlogen. Tusk sluit niet uit dat de escalatie gevolgen krijgt voor Pools grondgebied en waarschuwt dat Rusland bereid is drones tegen Polen in te zetten.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
17: De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden.
18: De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt.
19: Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken.
20: OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in.
21: Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen.
20: Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht motregent het in het uiterste zuidoosten nog af en toe. Verder ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Het wordt tussen de 7 en 15 graden, met weinig wind. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Er is een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. In het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk ook wat regen. De wind draait naar het zuiden en wordt zwak tot matig. Vanmiddag is er vrij veel bewolking met plaatselijk lichte regen, al komt de zon er soms ook doorheen. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. In het oosten is plaatselijk wat lichte motregen mogelijk. Langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
4: Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
6: Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.
7: In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
8: De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
26: Een ledengesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uiten de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
9: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
10: Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht. Na een Russische droneaanval vlakbij de Pools-Oekraïnse grens op een trein richting Warschau heeft de Poolse regering Moskou beschuldigd van escalatie. Premier Donald Tusk zegt dat voorbeelden van Russische escalatie steeds dichter bij de Poolse grens komen. Zondag raakten Russische drones ook doelen in West-Oekraïne op 1 en 5 kilometer van de Poolse grens. Bij een andere droneaanval werd een tankstation op 2 kilometer van de grens geraakt, waarbij twee vrachtwagens in brand vlogen. Tusk sluit niet uit dat de escalatie gevolgen krijgt voor Pools grondgebied en waarschuwt dat Rusland bereid is drones tegen Polen in te zetten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
9: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
11: De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden.
12: De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India.

0: Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis.

0: Wielkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en de Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid. Een ledig gesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%. Terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider

0: Bastiaan Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei.
0: De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren, en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Daarna een mix van wolken en af en toe zon, met in het zuiden en zuidwesten plaatselijk regen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag vrij veel bewolking met plaatselijk lichte regen, maar ook wat zon. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke tot westelijke richting. Vanavond naast wolken ook opklaringen. In het oosten kan het nog wat motregenen. Langs de kust matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
6: Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
7: Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
8: De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
9: Een ledengesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van XAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met 2 renners.
4: Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral landinwaarts, plaatselijk dichte mist. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Daarna een mix van wolken en af en toe zon, met in het zuiden en zuidwesten plaatselijk regen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag vrij veel bewolking met plaatselijk lichte regen, maar ook wat zon. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke tot westelijke richting. Vanavond naast wolken ook opklaringen. In het oosten kan het nog wat motregenen. Langs de kust matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
17: 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3.
18: Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
19: Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.
20: In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
21: De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
22: Een ledig gesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat- en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland.
26: Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
27: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen.
26: De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
27: Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Zweedse centrumlinkse oppositie gaat volgens een prognose van Omroep SVT af op 51,3% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6% de grootste partij. Het rechtse blok van de huidige premier Ulf Kristersson krijgt volgens de prognose 46,8%. Kristersson had de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname beloofd als zijn coalitie zou winnen. De eerste officiële uitslagen van de Zweedse kiesraad worden vanavond verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
27: De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt.
26: Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het vooral landinwaarts plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend trekt de mist geleidelijk op. Verder is het een mix van wolken en af en toe zon, met in het zuiden en zuidwesten hier en daar wat regen. De wind neemt langzaam toe uit het zuiden. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, al schijnt de zon soms ook even. Het wordt zo'n 22 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke tot westelijke richting. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In het oosten valt mogelijk nog wat motregen.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
11: 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
28: Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.
29: In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
30: De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
31: Een ledengesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3%. De radicaal-rechtse Zweden-Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend.
13: De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland.
14: Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
15: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
16: Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord.
17: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon.

0: van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van XAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met 2 renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd 3e op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het

0: Europa League duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het vooral landinwaarts plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend trekt de mist geleidelijk op. Verder is het een mix van wolken en af en toe zon, met in het zuiden en zuidwesten hier en daar wat regen. De wind neemt langzaam toe uit het zuiden. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, al schijnt de zon soms ook even. Het wordt zo'n 22 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke tot westelijke richting. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In het oosten valt mogelijk nog wat motregen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wielkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en de Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid. Een ledig gesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3%. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
9: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken.
8: Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. Topman Dario Amodei van Anthropic roept AI-bedrijven op om het tempo waarin ze de capaciteiten van AI-modellen uitbreiden bewust te matigen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om hun modellen af te stemmen en te beveiligen, en dat externe beoordelaars dit kunnen bevestigen. Amodei waarschuwt dat AI steeds beter in staat is zichzelf te verbeteren, en dat ongecontroleerde ontwikkeling ons vermogen om de systemen te begrijpen en te beheersen kan overstijgen. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI zeggen het met de oproep eens te zijn. Altman laat weten dat OpenAI externe veiligheidsbeoordelaars zal toelaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral landinwaarts plaatselijk mistig. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend trekt de mist geleidelijk op. Er is een mix van wolken en af en toe zon. In het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk wat regen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag is het vrij bewolkt, met hier en daar lichte regen, al laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen, naast wolkenvelden. In het oosten is wat lichte motregen mogelijk. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten komt de zon er vaker door. De temperatuur loopt flink uiteen. 19 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in Zuid-Limburg. Aan het einde van de middag volgen buien, mogelijk met onweer.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid. Een ledengesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uitten frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
12: Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
13: De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichtte hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten.
9: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs. Maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit.
16: Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de grote prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral landinwaarts plaatselijk mistig. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend trekt de mist geleidelijk op. Er is een mix van wolken en af en toe zon. In het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk wat regen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag is het vrij bewolkt, met hier en daar lichte regen, al laat de zon zich ook even zien. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen, naast wolkenvelden. In het oosten is wat lichte motregen mogelijk. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten komt de zon er vaker door. De temperatuur loopt flink uiteen. 19 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in Zuid-Limburg. Aan het einde van de middag volgen buien, mogelijk met onweer.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
7: 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid. Een ledig gesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend.
21: De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland.
22: De
3: Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
4: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
22: Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord.
23: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten.
28: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
29: De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
0: De Oost-West-pijpleiding is na drone-aanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden.
2: De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt.
8: Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken.
9: OpenAI gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zegt bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. Hij noemt dit jaar daarom een ongelukkig moment voor een beursgang. Altman sluit zich aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. OpenAI diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met 2 renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd 3e op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam 2 keer op achterstand, maar wist ook 2 keer gelijk te maken. In de 4e minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de 2e Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt.
1: De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert

0: In het zuiden en zuidwesten valt hier en daar wat regen. De wind neemt langzaam toe uit het zuiden. Vanmiddag wordt het vrij bewolkt met plaatselijk lichte regen, maar de zon laat zich ook nog zien. Het wordt ongeveer 22 graden met zwakke tot matige wind uit het zuiden tot westen. Vanavond klaart het af en toe op. In het oosten is nog wat motregen mogelijk. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten komt de zon vaker door. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond neemt de bewolking toe en komen er buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
4: Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
5: Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.
6: In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
7: De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
8: Een ledengesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over...

0: laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden-Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken. De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de grote prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist die geleidelijk oplost. Verder een mix van wolken en af en toe zon. In het zuiden en zuidwesten kan het wat regenen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het vrij bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. De zon laat zich ook zien. Het wordt rond de 22 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond zijn er opklaringen naast wolkenvelden. In het oosten kan het een beetje motregenen. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het zuidwesten. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten komt er steeds meer zon. Landinwaarts blijft het droog met flinke zonnige perioden. In het noordwesten is het bewolkt met kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden aan de kust tot wel 28 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond komen er buien, mogelijk met onweer.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen
2: en het UWV. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid. Een ledig gesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel. Terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend.
1: De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven." Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenschok van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken. De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs. Maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met 2 renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd 3e op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam 2 keer op achterstand, maar wist ook 2 keer gelijk te maken. In de 4e minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de 2e Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist die geleidelijk oplost. Verder een mix van wolken en af en toe zon. In het zuiden en zuidwesten kan het wat regenen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het vrij bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. De zon laat zich ook zien. Het wordt rond de 22 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond zijn er opklaringen naast wolkenvelden. In het oosten kan het een beetje motregenen. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het zuidwesten. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten komt er steeds meer zon. Landinwaarts blijft het droog met flinke zonnige perioden. In het noordwesten is het bewolkt met kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden aan de kust tot wel 28 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond komen er buien. Mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web.
9: Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
10: Een ledengesprek van PRO in Utrecht over de keuze tussen aansluiting bij de Europese Sociaaldemocraten of de Groenen verliep beladen en soms emotioneel. Leden uit de frustratie dat de discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast moeten kiezen. Van 18 tot 25 september kunnen leden stemmen over de Europese familie. Voorstanders van de Sociaaldemocraten wijzen op hun invloedrijke positie in Brussel, terwijl voorstanders van de Groenen vinden dat hun standpunten over klimaat en LHBTI-zaken beter bij PRO passen. Een adviescommissie adviseerde aansluiting bij de Sociaaldemocraten, een aanbeveling waar het bestuur en partijleider Jesse Klaver zich bij aansloten.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden-Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend.
14: De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland.
15: Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
16: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
17: Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos aangetroffen.
18: Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord.
19: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken.
23: De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten.
24: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
25: De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden.
26: De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt.
27: Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen,
0: vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist die later oplost. Verder een mix van wolken en af en toe zon. In het zuiden en zuidwesten valt hier en daar wat regen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag vrij veel bewolking met plaatselijk lichte regen, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt rond de 22 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond is het wisselend bewolkt met opklaringen. In het oosten kan er wat lichte motregen vallen. Langs de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten breekt de zon geregeld door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 19 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in Zuid-Limburg.
1: Morgenavond neemt de bewolking toe en komen er buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De milieuorganisatie Comité Schone Lucht spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat over biomassa die in energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil via de rechter afdwingen dat de staat strenger toezicht houdt op de herkomst van biomassa. Comité Schone Lucht deed eerder aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten, maar ook hele boomstammen worden gebruikt voor pellets die met overheidssubsidie de Amercentrale en de Eemshavencentrale aandrijven. RWE zegt dat de boomstammen niet uit oerbos komen, maar uit duurzaam beheerde productiebossen en plantages.
9: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
10: Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.
11: 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
27: In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
28: De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws.
31: Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden-Democraten zakt

0: betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken. De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatief.

0: verkrachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs. Maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met 2 renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd 3e op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam 2 keer op achterstand, maar wist ook 2 keer gelijk te maken. In de 4e minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist, die later oplost. Verder een mix van wolken en af en toe zon. In het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk ook wat regen. Eerst weinig wind, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag vrij veel bewolking, met hier en daar lichte regen, maar ook af en toe zon. Het wordt rond de 22 graden. De wind blijft zwak tot matig tussen zuid en west. Vanavond naast wolken ook opklaringen. In het oosten kan er nog wat motregen vallen. Langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Verder blijft het rustig. Vannacht overwegend droog, met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen. Mogelijk lokaal wat mist. Het wordt rond de 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuidoosten komt de zon steeds vaker door. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust vrij krachtig. Middagtemperaturen lopen uiteen van 19 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond neemt de bewolking toe en komen er enkele buien, mogelijk met onweer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Sush kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat een man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het bestellen van een huurmoord op het dark web. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De vrouw zit vast en wordt maandag voorgeleid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden-Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%. terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken. De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden.
0: De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral door wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland op basis van een peiling onder bijna 3500 ondernemers. Bedrijven investeren daardoor minder in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei. De werkgeversorganisaties roepen de politiek op om belemmeringen zoals regeldruk en netcongestie snel aan te pakken. Ook herhalen ze dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet over sociale zekerheid, in plaats van te blijven staken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er hier en daar nog wat mist hangen, maar die trekt wel op. We zien vandaag een mix van zon en wolken. In het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk wat lichte regen. De wind is eerst nog zwak, maar neemt later toe uit het zuiden. Vanmiddag blijft het vrij bewolkt, met af en toe wat lichte regen. Al komt de zon er ook doorheen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond is het overwegend droog met opklaringen, al kan er in het oosten nog wat motregen vallen. Vannacht blijft het grotendeels droog, met minimaal 16 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en warmer. Vooral in het zuidoosten kan het oplopen tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Haarlem heeft de politie twee mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 7:15 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien.
6: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wielkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wielkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dat gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering een aanval met drones en raketten op een Saoedische militaire basis had opgeëist. De Houthis zijn sinds juli opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen. De groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saoedische schepen in de Rode Zee aan te vallen. De zeestraat is belangrijk voor de Saoedische olie-export, omdat de straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
6: De olieprijzen zijn maandagochtend gestegen na een aanval met drones op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, $107,19. Dat is het hoogste niveau sinds mei. Donderdag werden pompinstallaties van de 1200 kilometer lange pijpleiding geraakt door drones uit Irak. De leiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee ligt nu stil. Het is niet bekend wanneer die weer open gaat. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenschok van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken. De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. De Oost-West-pijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. En daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor 5 tot 7 dagen aan exportvoorraad. Dagelijks worden er normaal zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zei dat tijdens een BRICS-top in India. BRICS is een samenwerkingsverband van 11 landen, waaronder China, India en Rusland. China gaat een open-source zone voor AI opzetten, waar de landen samen kunnen werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Ook de Indiase premier Modi riep op tot meer samenwerking en zei dat het BRICS-blok 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen.
10: De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het hier en daar wat mistig, maar dat trekt gauw weg. We krijgen een mix van zon en bewolking. En in het zuiden en zuidwesten valt plaatselijk wat regen. Eerst is het nog rustig. Later komt er een zwakke tot matige wind uit het zuiden op. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe wat lichte regen. Al laat de zon zich ook nog wel zien. Het wordt zo'n 22 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond klaart het steeds vaker op. Al kan er in het oosten nog wat motregen vallen. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden hier en daar wat motregen. Morgen start bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon al snel door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot zelfs 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Haarlem heeft de politie 2 mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 7:15 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld.
6: Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE. Dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien.
11: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voeren van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden-Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen.
6: De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
14: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
15: Ten zuiden van het Griekse eiland Kafdos is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos aangetroffen. Naar 25 mensen wordt nog gezocht. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar tientallen euro's meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Netbeheerders verhogen de tarieven met gemiddeld 20%, omdat ze veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. Voor huishoudens betekent dit ongeveer 12 euro extra per maand. Grootverbruikers met een aansluiting bij Tennet zien hun nettarieven ook met 20% stijgen. Netbeheer Nederland zegt dat de inkomsten daarmee meer in lijn komen met de sterk gestegen kosten voor nieuwe kabels, stations en verbindingen.
19: Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid.
20: De olieprijzen zijn maandagochtend gestegen na een aanval met drones op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, $107,19. Dat is het hoogste niveau sinds mei. Donderdag werden pompinstallaties van de 1200 kilometer lange pijpleiding geraakt door drones uit Irak. De leiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee ligt nu stil. Het is niet bekend wanneer die weer open gaat.
21: De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenschok van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat.
1: De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven. Maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen. Met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken.
4: De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen.

0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend hier en daar wat mist, die trekt later weg. Daarna een mix van zon en wolken, met in het zuiden en zuidwesten kans op een bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het overwegend droog, met af en toe opklaringen. Al kan het in het oosten nog wat motregenen. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen begint bewolking.

0: bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot wel 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen er zelfs onweersbuien ontstaan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Haarlem heeft de politie twee mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 6:45 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien.
3: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodore gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodore. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
4: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn. Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voeren van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan. De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei.
5: De 1200 kilometer lange pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak en ligt nu stil. Kenners waarschuwen dat het wereldwijde olieaanbod met 4% kan dalen als de pijpleiding niet snel wordt hersteld. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar tientallen euro's meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Netbeheerders verhogen de tarieven met gemiddeld 20%, omdat ze veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. Voor huishoudens betekent dit ongeveer 12 euro extra per maand. Grootverbruikers met een aansluiting bij Tennet zien hun nettarieven ook met 20% stijgen. Netbeheer Nederland zegt dat de inkomsten daarmee meer in lijn komen met de sterk gestegen kosten voor nieuwe kabels, stations en verbindingen. Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken. De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met 2 renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
11: Vanochtend op sommige plekken nog wat mist, die trekt later weg. Het wordt een mix van zon en wolken, met in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met hier en daar lichte regen, al laat de zon zich af en toe zien. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke tot westelijke richting. Vanavond opklaringen, maar in het oosten kan het nog licht motregenen. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon door. Het wordt droog en warm, met temperaturen tussen de 20 graden aan de kust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Haarlem heeft de politie 2 mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 7:15 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen.
2: De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien.
3: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
13: Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish-Wilkens en Jacobien Elvers en de Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en de Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.
14: Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
15: In een woning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag aan het eind van de middag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Na onderzoek blijkt er sprake van een misdrijf. Eerder op de avond bevestigde een woordvoerder dat de man was meegenomen naar buiten. Over een eventuele relatie tussen de twee is nog niets bekend.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn.
18: Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voeren van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered.
19: Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend.
20: De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen.
0: Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland.
21: Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
22: De CDU is de grootste partij geworden bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen, met 27,7% van de stemmen. De SPD volgt met 24,5%. De radicaal-rechtse AfD boekt flinke winst en komt uit op 16,5%, terwijl de partij in 2021 nog op 4,6% bleef steken. De verkiezingen golden als graadmeter voor de steun voor de AfD in West-Duitsland, een week nadat de partij een historische overwinning behaalde in Sachsen-Anhalt. CDU-leider Sebastian Lechner erkent dat zijn partij last heeft van onvrede over de landelijke politiek en een geloofwaardigheidsprobleem heeft.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
25: Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar ongeveer 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit volgens Netbeheer Nederland ongeveer €12 extra per maand. De netbeheerders moeten fors investeren in het versterken van het overvolle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer €89 per jaar meer betaalt voor een stroomaansluiting en €52 extra voor een gasaansluiting. Het overvolle stroomnet kost de samenleving volgens de ACM jaarlijks tussen de 10 en 40 miljard euro, omdat bedrijven zich niet kunnen vestigen en woningbouw stagneert.
26: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De 1200 kilometer lange pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak en ligt nu stil. Kenners waarschuwen dat het wereldwijde olieaanbod met 4% kan dalen als de pijpleiding niet snel wordt hersteld.
27: Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid.
28: De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten.
4: Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen. Met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken.
5: De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten.
6: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs, maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1.
2: Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk nog wat mist hangen, maar die trekt wel op. Verder een mix van zon en wolken, met in het zuiden en zuidwesten wat lichte regen. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond afwisselend bewolkt met opklaringen. In het oosten mogelijk nog wat motregen. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt een stuk warmer, in het zuidoosten zelfs tot 28 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er in het westen regen. In het oosten kans op onweersbuien met hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid onderzoekt of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die op verzoek van Trouw is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen voor te late asielbesluiten. Een IND-medewerker schreef vorig jaar januari in een mail dat de dienst samen wil optrekken met andere uitvoeringsinstanties om te bezien of afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is. Een IND-woordvoerder bevestigt tegenover Trouw het contact met andere organisaties. Ambtenaren zouden ervaringen uitwisselen. Overheidsorganisaties zeggen de beslistermijn te overschrijden omdat ze te weinig personeel en te veel werk hebben. Het kabinet wil af van dwangsommen voor asielbesluiten.
13: In Haarlem heeft de politie twee mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 7:15 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen.
14: De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien.
15: Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is.
0: Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV.
1: Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al 13 mensen terug. Maandag kunnen naar verwachting 12 mensen de terugreis maken en dinsdag nog 3. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven.
16: Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor gewonnen voor haar rol in de theatershow Vak Lolita. Ook Samantha Cherish Wilkens en Jacobien Elvers en De Superdrum kregen een Theodor. Wilkens kreeg de prijs voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in Black Joy. Elvers en De Superdrum wonnen de prijs voor meest grensverleggende podiumpresentatie. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
20: Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn.
21: Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voeren van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered.
22: Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend.
29: De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales.
4: terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland.
5: Duizenden mensen hebben zondag in de Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacán gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld tussen rivaliserende facties van het Sinaloa-kartel. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie veel burgers. De betogers droegen spandoeken met teksten als "We willen vrede" en "Ik ben het zat om in angst te leven". Sinds september 2024 woedt in de deelstaat Sinaloa een machtsstrijd tussen facties rond de families van kartelloprichters Joaquín El Chapo Guzmán en Ismael El Mayo Zambada. President Claudia Sheinbaum heeft duizenden militairen naar de regio gestuurd, maar het geweld houdt aan.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar gemiddeld 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor huishoudens betekent dit ongeveer €12 extra per maand, omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer €89 per jaar meer betaalt voor stroom en €52 extra voor gas. Het stroomnet zit op veel plekken in Nederland overvol, waardoor woningen en bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Klimaatminister Stientje van Veldhoven begrijpt de zorgen over de hogere tarieven, maar zegt dat Nederland fossiele energie moet afbouwen en duurzame energie moet opbouwen.
24: De olieprijzen stijgen maandagochtend met ruim 2,5% na een aanval met drones op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kost nu $107,19 en Amerikaanse olie $102,91 per vat, de hoogste niveaus sinds mei. De 1200 kilometer lange pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen, waardoor dagelijks 4 miljoen vaten olie niet meer kunnen worden omgeleid. Kenners waarschuwen dat het wereldwijde olieaanbod met 4% kan dalen als de pijpleiding niet snel wordt hersteld. In Nederland stijgen de brandstofprijzen verder. Een liter benzine kost nu een recordprijs van €2,702.
25: Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid.
26: De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenschok van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken.
27: De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vanavond in Antwerpen de finale van het Europees kampioenschap verloren van Letland. Het werd 19-10 voor de regerend wereldkampioen. Nederland begon vrijdag met een overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde zondag winst op Duitsland in de kwartfinale en een ruime zege op Servië in de halve finale. In 2024 werd het team Olympisch kampioen in Parijs. Maar een Europese titel of wereldkampioenschap won Nederland nog nooit. Wielrenner Isaac Del Toro heeft vandaag de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates versloeg de Fransman Paul Seixas in een sprint met twee renners. Brandon McNulty uit de Verenigde Staten werd derde op 27 seconden. Vrijdag won de Belg Remco Evenepoel de Grote Prijs van Quebec. De eendagswedstrijden in de Frans-Canadese steden waren dit jaar extra sterk bezet vanwege de wereldkampioenschappen in Montreal van 20 tot en met 27 september. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam twee keer op achterstand, maar wist ook twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hier en daar wat mist, die langzaam optrekt. Verder een mix van zon en bewolking. En in het zuiden kan er wat regen vallen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt, met af en toe wat lichte regen. Maar de zon laat zich ook zien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen met wat wolkenvelden. In het oosten is nog wat motregen mogelijk.
0: Vannacht blijft het grotendeels droog, rond de 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er in het westen regen. In het oosten kunnen buien ontstaan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple

0: partners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet. Het ANP komt dinsdag 15 september met uitgebreide berichtgeving over Prinsjesdag. De productie begint vroeg in de ochtend met de eerste oranje fans bij Paleis Noordeinde en volgt de hele dag de aankomst van bewindslieden en kamerleden, de koninklijke stoet en de troonrede. Na de troonrede komen reacties van partijleiders en organisaties, begrotingen van ministeries en een persgesprek met premier Rob Jetten. Ook zijn er foto's, video's en graphics over onder meer de begroting en de route van de koets. De integrale tekst van de troonrede publiceert het ANP dit jaar niet. Die is na het uitspreken te vinden op de website van het Koninklijk Huis. De overheid onderzoekt of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die op verzoek van Trouw is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen voor te late asielbesluiten. Een IND-medewerker schreef vorig jaar januari in een mail dat de dienst samen wil optrekken met andere uitvoeringsinstanties om te bezien of afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is. Een IND-woordvoerder bevestigt tegenover Trouw het contact met andere organisaties. Ambtenaren zouden ervaringen uitwisselen. Overheidsorganisaties zeggen de beslistermijn te overschrijden omdat ze te weinig personeel en te veel werk hebben. Het kabinet wil af van dwangsommen voor asielbesluiten. In Haarlem heeft de politie twee mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 6:45 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: Nu het buitenlands nieuws. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden. Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn. Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voerde van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar gemiddeld 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor huishoudens betekent dit ongeveer €12 extra per maand, omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer 89 euro per jaar meer betaalt voor stroom en 52 euro extra voor gas. Het stroomnet zit op veel plekken in Nederland overvol, waardoor woningen en bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Klimaatminister Stientje van Veldhoven begrijpt de zorgen over de hogere tarieven, maar zegt dat Nederland fossiele energie moet afbouwen en duurzame energie moet opbouwen. Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken. De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend. De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Biden in, die bestaande kolencentrales verplichten hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen of uiteindelijk te sluiten. Ook wil de EPA een besluit intrekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als bedreiging worden aangemerkt. De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zeer negatieve krachten problemen van AI aankaarten die zich volgens hem niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. We lopen voor op China op het gebied van AI. En wie AI wint, wint het spel, zegt Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic riep zaterdag op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van OpenAI, Sam Altman, en XAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten, in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt en vindt dat het land de laagste rente ter wereld moet hebben. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam 2 keer op achterstand, maar wist ook 2 keer gelijk te maken. In de 4e minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros.
2: In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op sommige plekken mistig, maar dat trekt weg. Er is afwisselend zon en bewolking. En in het zuiden en zuidwesten kan wat regen vallen. De wind is aanvankelijk zwak, maar wordt geleidelijk wat krachtiger uit het zuiden. Vanmiddag blijkt het overwegend bewolkt, met hier en daar een beetje regen. Al laat de zon zich ook nog zien. Het wordt zo'n 22 graden. De zwakke tot matige wind komt uit het zuiden tot westen. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. In het noorden blijft het grauw. Het wordt aangenaam warm, tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten en een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan.
7: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond waarbij 2 mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet. Het ANP komt dinsdag 15 september met uitgebreide berichtgeving over Prinsjesdag. De productie begint vroeg in de ochtend met de eerste oranje fans bij Paleis Noordeinde en volgt de hele dag de aankomst van bewindslieden en kamerleden, de koninklijke stoet en de troonrede. Na de troonrede komen reacties van partijleiders en organisaties, begrotingen van ministeries en een persgesprek met premier Rob Jetten. Ook zijn er foto's, video's en graphics over onder meer de begroting en de route van de koets. De integrale tekst van de troonrede publiceert het ANP dit jaar niet. Die is na het uitspreken te vinden op de website van het Koninklijk Huis. In Haarlem heeft de politie twee mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 6:45 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien. Nederlandse overheidsorganisaties zoals het UWV en de IND trekken samen op om te onderzoeken of ze kunnen stoppen met het betalen van dwangsommen aan burgers, schrijft Trouw. Ieder jaar betalen deze organisaties tientallen miljoenen euro's aan mensen die te lang moeten wachten op een beslissing. Uit documenten blijkt dat de IND andere uitvoeringsorganisaties heeft benaderd om gezamenlijk te kijken of afschaffing van de dwangsom mogelijk is. Ook heeft de IND de landsadvocaat gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om van de wettelijke dwangsom af te komen. Een woordvoerder van de IND bevestigt dat de dienst hierover in contact staat met onder meer de dienst toeslagen en het UWV. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden. Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp.
0: Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn. Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voeren van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt. Chipbedrijven zijn maandagochtend flink gedaald op de Amsterdamse beurs. Grote bedrijven in kunstmatige intelligentie hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte dit weekend zijn zorgen over risico's van AI. Beleggers vragen zich af of eerdere koersstijgingen in de techsector nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML verloren kort na opening tot zo'n 5% aan beurswaarde. De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar gemiddeld 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor huishoudens betekent dit ongeveer €12 extra per maand, omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer €89 per jaar meer betaalt voor stroom en €52 extra voor gas. Het stroomnet zit op veel plekken in Nederland overvol, waardoor woningen en bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Klimaatminister Stientje van Veldhoven begrijpt de zorgen over de hogere tarieven, maar zegt dat Nederland fossiele energie moet afbouwen en duurzame energie moet opbouwen.
11: Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid. De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens. Vooral de brandstofprijzen zorgen voor een kostenshock van ongeveer 6% in het wegtransport. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen aan klanten, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. De omzet gaat dit jaar met ongeveer 10% omhoog door hogere tarieven, maar dat levert weinig op door de opgelopen kosten. Ook de toenemende onbalans in de handel met China zorgt voor extra uitdagingen, met meer lege containers in Europese havens die inefficiëntie en drukte veroorzaken.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Juventus heeft voor het Europa League-duel met NEC verloren in de Italiaanse competitie. De club uit Turijn ging bij Sassuolo met 3-2 onderuit. Juventus kwam 2 keer op achterstand, maar wist ook 2 keer gelijk te maken. In de 4e minuut van de blessuretijd scoorde Sassuolo alsnog de winnende treffer. Donderdagavond om 21 uur speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de 2e Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn 2e Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn 2e periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hier en daar nog wat mist. Die trekt later op. We krijgen een mix van zon en wolken. En in het zuiden kan wat lichte regen vallen. De wind is eerst zwak, later zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag blijft het vrij bewolkt met af en toe een spatje regen. Al laat de zon zich ook zien. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. In het oosten kan het hier en daar nog wat motregenen. Vannacht blijft het overwegend droog, met kans op mist. De temperatuur zakt naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen tussen de 20 graden aan de kust en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden. Die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst VasteNel hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen. Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan.
15: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond, waarbij twee mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet.
7: Het ANP komt dinsdag 15 september met uitgebreide berichtgeving over Prinsjesdag. De productie begint vroeg in de ochtend met de eerste oranje fans bij Paleis Noordeinde en volgt de hele dag de aankomst van bewindslieden en kamerleden, de koninklijke stoet en de troonrede. Na de troonrede komen reacties van partijleiders en organisaties, begrotingen van ministeries en een persgesprek met premier Rob Jetten. Ook zijn er foto's, video's en graphics over onder meer de begroting en de route van de koets. De integrale tekst van de troonrede publiceert het ANP dit jaar niet. Die is na het uitspreken te vinden op de website van het Koninklijk Huis. In Haarlem heeft de politie twee mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 6:15 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding.
19: De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
20: Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn.
21: Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voerde van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered.
22: Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend.
23: De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
1: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achterbleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
5: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
8: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
24: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
25: Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar gemiddeld 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor huishoudens betekent dit ongeveer €12 extra per maand, omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer €89 per jaar meer betaalt voor stroom en €52 extra voor gas. Het stroomnet zit op veel plekken in Nederland overvol, waardoor woningen en bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Klimaatminister Stientje van Veldhoven begrijpt de zorgen over de hogere tarieven, maar zegt dat Nederland fossiele energie moet afbouwen en duurzame energie moet opbouwen.
26: Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21 Air voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt en nevelig, met hier en daar wat lichte regen. Elders schijnt de zon. In de loop van de ochtend trekt de bewolking richting het westen. Vanmiddag is er vrij veel bewolking met plaatselijk lichte regen. In het noordoosten en oosten breekt de zon regelmatig door. Het wordt zo'n 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond verwachten we naast wolken ook opklaringen, met in het oosten mogelijk wat motregen. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er geleidelijk door. In het noorden blijft het grauw. Het wordt 20 tot lokaal 28 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen er onweersbuien ontstaan met hagel.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden. Die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst VasteNel hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen. Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven.
6: Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten en een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan.
7: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond waarbij twee mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet.
12: Het ANP komt dinsdag 15 september met uitgebreide berichtgeving over Prinsjesdag. De productie begint vroeg in de ochtend met de eerste oranje fans bij Paleis Noordeinde en volgt de hele dag de aankomst van bewindslieden en kamerleden, de koninklijke stoet en de troonrede. Na de troonrede komen reacties van partijleiders en organisaties, begrotingen van ministeries en een persgesprek met premier Rob Jetten. Ook zijn er foto's, video's en graphics over onder meer de begroting en de route van de koets. De integrale tekst van de troonrede publiceert het ANP dit jaar niet. Die is na het uitspreken te vinden op de website van het Koninklijk Huis.
7: In Haarlem heeft de politie twee mannen aangehouden na een aanrijding waarbij een kind gewond raakte. Zondagavond rond 6:45 werd het kind aangereden op de Plataanstraat. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. Na een oproep van de politie meldde de 21-jarige bestuurder uit Haarlem zich. Ook zijn 22-jarige bijrijder uit Haarlem is gearresteerd. De zwarte Audi A3 waarmee ze reden is in beslag genomen. De milieuorganisatie Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om strenger toezicht te eisen op biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand. De organisatie wil dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld. Eerder deed Comité Schone Lucht aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens de organisatie houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Zembla en NRC berichten vorige week dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De overheid heeft miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld voor biomassa, omdat dat onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding.
18: De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters.
1: Kevchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
2: Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen.

0: Het schip voeren van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered. Het linkse blok ligt nipt voor bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met ruim 94% van de stemmen geteld, heeft het blok rond de Sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson een kleine voorsprong op het rechtse kamp van premier Ulf Kristersson. De Sociaaldemocraten zijn met 28,1% de grootste partij, ondanks een verlies van 2,3 procentpunt. De radicaal-rechtse Zweden Democraten zakken naar 17,6%. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen maandag in Cardiff bijeen om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Voor het eerst worden de drie landen tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun samenwerking versterken op onder meer economie, energie en de betrekkingen met Europa. Ook willen ze Londen oproepen constitutionele veranderingen in de drie landen voor te bereiden en te faciliteren. De Schotse Nationale Partij en Plaid Cymru streven naar onafhankelijkheid voor Schotland en Wales, terwijl Sinn Féin wil dat Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk verlaat en wordt herenigd met Ierland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achterbleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, Besi en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten. De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan 83 euro per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt. De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar gemiddeld 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor huishoudens betekent dit ongeveer 12 euro.

0: euro extra per maand, omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer 89 euro per jaar meer betaalt voor stroom en 52 euro extra voor gas. Het stroomnet zit op veel plekken in Nederland overvol, waardoor woningen en bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Klimaatminister Stientje van Veldhoven begrijpt de zorgen over de hogere tarieven, maar zegt dat Nederland fossiele energie moet afbouwen en duurzame energie moet opbouwen. Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de 2e Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn 2e Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn 2e periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen 2 spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt en nevelig, met hier en daar wat lichte regen of motregen. Elders schijnt de zon. Later komt de bewolking ook naar het westen opzetten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt, met af en toe lichte regen. Al breekt in het noordoosten en oosten de zon ook nog door. Het wordt rond de 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuid naar west. Vanavond volgen opklaringen, maar in het oosten kan het nog licht motregenen. Vannacht blijft het overwegend droog, bij een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Later neemt de kans op regen en onweer in het westen en oosten toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Evenveel als vorig jaar. Tijdens de 40ste editie openden 6000 monumenten hun deuren en waren er 1250 activiteiten te bezoeken. Veel rondleidingen waren volgeboekt, waaronder de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Volgens directeur Bert Boer van Stichting Nederland Monumentenland laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. 18.000 vrijwilligers en ruim 300 lokale comité's maakten het evenement mogelijk. Freek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Media Museum Beeld en Geluid. De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden. Die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst VasteNel hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen. Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten en een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan. Het ANP komt dinsdag 15 september met uitgebreide berichtgeving over Prinsjesdag. De productie begint vroeg in de ochtend met de eerste oranje fans bij Paleis Noordeinde en volgt de hele dag de aankomst van bewindslieden en kamerleden, de koninklijke stoet en de troonrede. Na de troonrede komen reacties van partijleiders en organisaties, begrotingen van ministeries en een persgesprek met premier Rob Jetten. Ook zijn er foto's, video's en graphics over onder meer de begroting en de route van de koets. De integrale tekst van de troonrede publiceert het ANP dit jaar niet. Die is na het uitspreken te vinden op de website van het Koninklijk Huis.
8: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond waarbij twee mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de twee bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth. Maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen.
10: Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden. De ministers van de 6 golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
9: Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn. Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voerde van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio.
10: Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achter bleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
11: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
12: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
11: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar gemiddeld 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor huishoudens betekent dit ongeveer €12 extra per maand, omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer €89 per jaar meer betaalt voor stroom en €52 extra voor gas. Het stroomnet zit op veel plekken in Nederland overvol, waardoor woningen en bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Klimaatminister Stientje van Veldhoven begrijpt de zorgen over de hogere tarieven, maar zegt dat Nederland fossiele energie moet afbouwen en duurzame energie moet opbouwen.
10: Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de 2e Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit.
13: Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij twee keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt en nevelig, met plaatselijk wat lichte regen. Elders schijnt de zon. In de loop van de ochtend breidt de bewolking zich uit over het westen. Vanmiddag vrij veel wolken met hier en daar lichte regen. Vooral in het noordoosten en oosten geregeld zon. Het wordt rond de 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. In het oosten nog kans op wat motregen. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. In het noorden blijft het grijs. Middagtemperaturen tussen 20 graden aan de kust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten mogelijk buien en onweer.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Freek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Media Museum Beeld en Geluid. Ongeveer 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Evenveel als vorig jaar. Tijdens de 40ste editie openden 6000 monumenten hun deuren en waren er 1250 activiteiten te bezoeken. Veel rondleidingen waren volgeboekt, waaronder de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Volgens directeur Bert Boer van Stichting Nederland Monumentenland laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. 18.000 vrijwilligers en ruim 300 lokale comité's maakten het evenement mogelijk. De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden. Die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst VastNL hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen. Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten en een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan.
8: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond waarbij twee mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet.
7: Het ANP komt dinsdag 15 september met uitgebreide berichtgeving over Prinsjesdag. De productie begint vroeg in de ochtend met de eerste oranje fans bij Paleis Noordeinde en volgt de hele dag de aankomst van bewindslieden en kamerleden, de koninklijke stoet en de troonrede. Na de troonrede komen reacties van partijleiders en organisaties, begrotingen van ministeries en een persgesprek met premier Rob Jetten. Ook zijn er foto's, video's en graphics over onder meer de begroting en de route van de koets. De integrale tekst van de troonrede publiceert het ANP dit jaar niet. Die is na het uitspreken te vinden op de website van het Koninklijk Huis.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de twee bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth. Maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen. Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden. De ministers van de 6 golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden.
17: Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding.
18: De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
19: Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn.
20: Op de Javazee wordt nog gezocht naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip. 6 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingsdiensten zetten schepen, helikopters en een vliegtuig in. Maar hoge golven en harde wind bemoeilijken de zoektocht. Het schip voeren van Surabaya naar Banjarmasin met 243 mensen aan boord. 108 opvarenden zijn gered.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achter bleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
24: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
17: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
25: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding.
0: Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
1: Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar gemiddeld 20% meer voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen. Voor huishoudens betekent dit ongeveer €12 extra per maand, omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. De autoriteit Consument en Markt schat dat een gemiddeld huishouden ongeveer €89 per jaar meer betaalt voor stroom en €52 extra voor gas. Het stroomnet zit op veel plekken in Nederland overvol, waardoor woningen en bedrijven lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Klimaatminister Stientje van Veldhoven begrijpt de zorgen over de hogere tarieven, maar zegt dat Nederland fossiele energie moet afbouwen en duurzame energie moet opbouwen.
2: Amazon heeft de samenwerking met vrachtvlieger 21R voorlopig opgeschort. Dit bedrijf is eigenaar van het Amazon Prime Air vliegtuig dat een week geleden in Miami van de landingsbaan schoot. Bij dat ongeval kwamen 5 mensen op de grond om het leven toen het toestel na de landing doorreed en op voertuigen botste. De 2 gewonde piloten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijgegeven vluchtgegevens suggereren dat het vliegtuig probeerde een landing af te breken en dat een van de piloten meerdere keren een opmerking maakte over de te hoge snelheid.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de 2e Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn 2e Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn 2e periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen 2 spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast.
3: Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Elders schijnt de zon. In de loop van de ochtend breidt de bewolking zich uit naar het westen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het vrij bewolkt met plaatselijk wat regen. In het noordoosten en oosten laat de zon zich nog geregeld zien. Het wordt zo'n 22 graden. De wind draait naar het zuidwesten en blijft zwak tot matig. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog. Er is kans op wat motregen in het oosten en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt, maar elders breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 graden aan de kust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond trekt er vanuit het westen regen over en in het oosten kunnen er onweersbuien ontstaan.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Een trein is in Ermelo gebotst op een vrachtwagen met trailer. De trein raakte fors beschadigd bij de botsing bij de Horsterweg. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden naar verwachting tot tenminste 17 uur geen treinen.
28: Freek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Media Museum Beeld en Geluid.
29: Ongeveer 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Evenveel als vorig jaar. Tijdens de 40ste editie openden 6000 monumenten hun deuren en waren er 1250 activiteiten te bezoeken. Veel rondleidingen waren volgeboekt, waaronder de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Volgens directeur Bert Boer van Stichting Nederland Monumentenland laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. 18.000 vrijwilligers en ruim 300 lokale comité's maakten het evenement mogelijk.
30: De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst VasteNel hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen.
31: Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan.
6: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond waarbij twee mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Iran verwijt Oostenrijk dat een Iraanse delegatie geen toegang heeft gekregen tot het land voor een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de weigering om visa te verstrekken volkomen onterecht. Iran zegt dat het besluit is genomen onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt aan persbureau Bloomberg dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken bij aanvang van een jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat daar naar verwachting wel een toespraak houden.
9: Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden. De ministers van de 6 golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht.
14: Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de twee bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth, maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen.
15: In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding.
16: De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
18: Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. President Macron heeft aangekondigd dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerdere poging mislukte vorige maand, toen de Franse Grondwettelijke Raad een voorstel verwierp. Macron wil het verbod geregeld hebben terwijl hij nog president is. Steeds meer landen nemen maatregelen om jongeren te weren van sociale media, uit zorgen over hun welzijn.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Een beperkt aantal klanten van Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikt het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. De online bank heeft daarop gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en contact opgenomen met de getroffen klanten. Het geld van klanten en de systemen van de bank zijn volgens Revolut niet aangetast.
5: De Deense farmaceut Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Novo Nordisk is verwikkeld in een felle concurrentiestrijd met het Amerikaanse Lilly op de markt voor obesitasmiddelen.
12: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, Besi en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
17: Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achterbleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
19: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan 83 euro per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
20: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de 7e plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev

0: Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen 2 spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Elders schijnt de zon. In de loop van de ochtend trekt de bewolking op naar het westen. Vanmiddag is er vrij veel bewolking met af en toe wat lichte regen. In het noordoosten en oosten breekt de zon regelmatig door. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuid naar west. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het oosten kan het nog wat motregenen. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen enkele onweersbuien ontstaan, met kans op veel regen en hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een trein is in Ermelo gebotst op een vrachtwagen met trailer. De trein raakte fors beschadigd bij de botsing bij de Horsterweg. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden naar verwachting tot tenminste 17 uur geen treinen.
6: Fleek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Mediamuseum Beeld en Geluid.
7: Ongeveer 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Evenveel als vorig jaar. Tijdens de 40ste editie openden 6000 monumenten hun deuren en waren er 1250 activiteiten te bezoeken. Veel rondleidingen waren volgeboekt, waaronder de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Volgens directeur Bert Boer van Stichting Nederland Monumentenland laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. 18.000 vrijwilligers en ruim 300 lokale comité's maakten het evenement mogelijk.
8: De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden
7: die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn

0: vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst Vaste Nel hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen. Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten en een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan.
1: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond waarbij twee mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft een Oostenrijkse diplomaat ontboden nadat een Iraanse delegatie toegang tot Oostenrijk werd geweigerd. De delegatie kan daardoor niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran noemt de weigering volkomen onterecht en zegt dat dit onder Amerikaanse druk is gebeurd. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat naar verwachting wel speechen bij het agentschap en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen. Finland sluit aan bij de Franse bescherming met kernwapens. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit jaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, waar Europa sinds de Tweede Wereldoorlog onder schuilde. Helsinki en Parijs zijn door hun samenwerking straks beter in staat dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de twee bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth, maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen.
4: Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden. De ministers van de 6 golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte,
1: waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding.
4: De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Deense farmaceut Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Novo Nordisk is verwikkeld in een felle concurrentiestrijd met het Amerikaanse Lilly op de markt voor obesitasmiddelen.
4: Een beperkt aantal klanten van Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. De online bank heeft daarop gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en contact opgenomen met de getroffen klanten. Het geld van klanten en de systemen van de bank zijn volgens Revolut niet aangetast.
1: Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achter bleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
4: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
1: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
4: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft zondag de eerste competitiezege van het seizoen behaald. De Franse landskampioen won bij Brest met 1-0 door een vroeg doelpunt van Ferran Torres. PSG klimt daardoor naar de zevende plaats met 5 punten uit 4 wedstrijden, evenveel als Brest. De club kende een moeizame seizoenstart met 2 gelijke spelen en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG nog wel met 6-1 van Slovan Bratislava in de Champions League. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de 2e Grand Slam-titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn 2e Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn 2e periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen 2 spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt en nevelig, met plaatselijk wat lichte regen. Elders schijnt de zon. In de loop van de ochtend trekt de bewolking op naar het westen. Vanmiddag vrij veel wolken, met her en der wat lichte regen. Maar in het noordoosten en oosten breekt de zon ook regelmatig door. Het wordt zo'n 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond opklaringen, naast wolkenvelden. In het oosten mogelijk nog wat motregen. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen en kans op mist. De temperatuur zakt naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon geregeld door. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ermelo is een trein gebotst op een vrachtwagen met trailer. De trein raakte fors beschadigd. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Door het ongeval rijden er voorlopig geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De NS verwacht dat het treinverkeer tot tenminste 17 uur is stilgelegd.
9: Freek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Media Museum Beeld en Geluid. Ongeveer 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Evenveel als vorig jaar. Tijdens de 40ste editie openden 6000 monumenten hun deuren en waren er 1250 activiteiten te bezoeken. Veel rondleidingen waren volgeboekt, waaronder de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Volgens directeur Bert Boer van Stichting Nederland Monumentenland laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. 18.000 vrijwilligers en ruim 300 lokale comité's maakten het evenement mogelijk. De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst VasteNel hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen.
1: Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan.
10: De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident zaterdagavond waarbij 2 mensen gewond raakten. Een man en een vrouw melden zich met een schampschot nadat de politie kort voor 9:30 s'avonds meldingen kreeg over schoten op het muziekfestival. Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie werkt volledig mee aan het politieonderzoek en evalueert met veiligheidspartners hoe het incident heeft kunnen gebeuren, ondanks de uitgebreide veiligheidsinzet.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Finland sluit aan bij de Franse bescherming met kernwapens. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit jaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal.
11: De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, waar Europa sinds de Tweede Wereldoorlog onder schuilde. Helsinki en Parijs zijn door hun samenwerking straks beter in staat dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven.
12: Iran heeft een Oostenrijkse diplomaat ontboden nadat een Iraanse delegatie toegang tot Oostenrijk werd geweigerd. De delegatie kan daardoor niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran noemt de weigering volkomen onterecht en zegt dat dit onder Amerikaanse druk is gebeurd. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat naar verwachting wel speechen bij het agentschap en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen.
13: Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de twee bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth. Maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen.
14: Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden. De ministers van de zes golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht.
15: In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding.
16: De Oekraïense president Zelensky roept het parlement op het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko zegt zelf niets te hebben misdaan, maar stapt om politieke redenen op. Zelensky schrijft op X dat er voor de procureur-generaal maar één weg is: uit zijn ambt gezet worden.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
21: Een beperkt aantal klanten van Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikt het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. De online bank heeft daarop gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en contact opgenomen met de getroffen klanten. Het geld van klanten en de systemen van de bank zijn volgens Revolut niet aangetast.
0: Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achter bleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
4: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
22: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan 83 euro per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
23: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder dit jaar won hij Roland Garros. In de kwartfinale schakelde hij Botik van de Zandschulp uit. Zverev was als eerste geplaatst op het toernooi in New York. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt en nevelig, met plaatselijk wat lichte regen. Elders schijnt op veel plaatsen de zon. In de loop van de ochtend breidt de bewolking zich uit naar het westen. Vanmiddag is er vrij veel bewolking, met hier en daar lichte regen. Vooral in het noordoosten en oosten is ook de zon te zien. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen naast wolkenvelden. In het oosten is plaatselijk nog wat motregen mogelijk. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: De Raad van State adviseert het kabinet om duidelijk te maken waarop de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol is gebaseerd. De hoge bestuursadviseur twijfelt ook of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels invoeren die Schiphol op papier stiller moeten maken. Eerst geldt een grens van 478.000 vluchten, maar later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden. De Raad van State vraagt zich af wat er gebeurt als een beheersplan van luchtvaartpartijen niet genoeg is en suggereert de mogelijkheid open te houden om minder vluchten toe te staan. In Ermelo is een trein gebotst op een vrachtwagen met trailer. De trein raakte fors beschadigd. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Door het ongeval rijden er voorlopig geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De NS verwacht dat het treinverkeer tot tenminste 17 uur is stilgelegd.
26: Ongeveer 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Evenveel als vorig jaar. Tijdens de 40ste editie openden 6000 monumenten hun deuren en waren er 1250 activiteiten te bezoeken. Veel rondleidingen waren volgeboekt, waaronder de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Volgens directeur Bert Boer van Stichting Nederland Monumentenland laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. 18.000 vrijwilligers en ruim 300 lokale comité's maakten het evenement mogelijk.
27: Freek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie.
26: Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Media Museum Beeld en Geluid. De politie heeft woensdag in Dinteloord een 31-jarige Pool aangehouden. Die wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. De man was al enige tijd op de vlucht toen opsporingsdienst VasteNel hem op basis van nieuwe informatie wist te traceren. Hij werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. Polen heeft om zijn overlevering gevraagd. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang krijgen. Overheidsorganisaties verkennen of dwangsommen kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een e-mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die is vrijgegeven. Als de overheid niet op tijd beslist over een verzoek van een burger, kan die naar de rechter stappen. Die kan de overheid dan een dwangsom opleggen. De IND heeft dit jaar al voor bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald voor te late asielbesluiten. Het kabinet wil af van dwangsommen voor onder meer asiel- en via-besluiten en een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat plan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky roept het Oekraïense parlement op om het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko raakte in opspraak na een inval van anticorruptiedienst in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in, maar zegt niets te hebben misdaan. De procureur-generaal is inmiddels naar het buitenland vertrokken en zegt daar internationale partners bij te praten over de gang van zaken binnen de Oekraïense anticorruptieinstanties. Finland sluit aan bij de Franse bescherming met kernwapens. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit jaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, waar Europa sinds de Tweede Wereldoorlog onder schuilde. Helsinki en Parijs zijn door hun samenwerking straks beter in staat dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Iran heeft een Oostenrijkse diplomaat ontboden nadat een Iraanse delegatie toegang tot Oostenrijk werd geweigerd. De delegatie kan daardoor niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran noemt de weigering volkomen onterecht en zegt dat dit onder Amerikaanse druk is gebeurd. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat naar verwachting wel speechen bij het agentschap en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen. Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de twee bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth. Maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen. Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden.
9: De ministers van de 6 golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht.
11: In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
21: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
20: Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achter bleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
14: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
20: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
9: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107.
0: dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros.
16: Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij twee keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al-Tawun en Al-Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al-Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Elders schijnt de zon. In de loop van de ochtend trekt de bewolking en neerslag langzaam op naar het westen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag blijft het vrij bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten en oosten laat de zon zich ook zien. Het wordt zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig, tussen zuid en west. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het oosten kan nog wat motregen vallen. Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk wat motregen. Kans op wat mist. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond komt er vanuit het westen regen en in het oosten kunnen er stevige buien met hagel vallen.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een bemanningslid van 27 jaar is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord van een vrachtschip onder Nederlandse vlag. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen. De politie wil niets zeggen over de nationaliteit van het slachtoffer en wat er precies is gebeurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet maandag onderzoek.
7: Tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte nabij het Zwitserse Susch is strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond waren 10 gewonden nog niet ontslagen uit het ziekenhuis. Verwacht wordt dat maandag en dinsdag meer Nederlanders huiswaarts kunnen keren.
8: De Raad van State adviseert het kabinet duidelijk te maken waar de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol op is gebaseerd. De hoge bestuursadviseur betwijfelt ook of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels laten ingaan die Schiphol op papier stiller moeten maken. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten. Maar later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken.
23: In Ermelo is een trein gebotst op een vrachtwagen met trailer. De trein raakte fors beschadigd. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Door het ongeval rijden er voorlopig geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De NS verwacht dat het treinverkeer tot tenminste 17 uur is stilgelegd.
24: Freek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Media Museum Beeld en Geluid.
25: Ongeveer 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Evenveel als vorig jaar. Tijdens de 40ste editie openden 6.000 monumenten hun deuren en waren er 1.250 activiteiten te bezoeken. Veel rondleidingen waren volgeboekt, waaronder de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Volgens directeur Bert Boer van Stichting Nederland Monumentenland laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. 18.000 vrijwilligers en ruim 300 lokale comité's maakten het evenement mogelijk.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws.
2: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. Helsinki en Parijs zeggen dat ze door hun samenwerking straks beter in staat zijn om bijvoorbeeld dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Finland is het 10e land dat meedoet, na het WK Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland.

0: anticorruptie-instanties. Iran heeft een Oostenrijkse diplomaat ontboden nadat een Iraanse delegatie toegang tot Oostenrijk werd geweigerd. De delegatie kan daardoor niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran noemt de weigering volkomen onterecht en zegt dat dit onder Amerikaanse druk is gebeurd. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat naar verwachting wel speechen bij het agentschap en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen. Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden. De ministers van de 6 golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht. Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de 2 bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth. Maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen. In Beijing wordt het bezit van drones vanaf medio november verboden. Eigenaren mogen de toestellen niet meer opslaan of vervoeren. De zorgen over veiligheid in het luchtruim groeiden dit jaar, nadat in juni een klein vliegtuig een wolkenkrabber raakte, waarbij de piloot omkwam en 13 mensen gewond raakten. Bezitters kunnen compensatie krijgen of hun drone gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de oplopende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,273 euro kostte, 1,7 cent meer dan vrijdag. Diesel steeg naar 2,4004 euro, 4,3 cent onder het oude record van april. In 2 weken tijd klom benzine met ongeveer 12 cent en diesel met circa 20 cent. Brandstof blijft in Duitsland goedkoper dan in Nederland, waar euro 95 nu 2,682 euro kost en diesel 2,721 euro. Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast. Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven

0: Bedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Revolut meldde dit weekend slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een beperkt aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De online bank kreeg verzoeken om gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres, waar achteraf cybercriminelen achterbleken te zitten. Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatieselfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Er zijn meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van zangeres Jade Lauren. Ook zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar. De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen 2 spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidwesten en zuiden bewolkt en nevelig, met af en toe wat lichte regen. Elders schijnt de zon. In de loop van de ochtend trekt de bewolking op naar het westen. Vanmiddag is er vrij veel bewolking, met hier en daar een lichte bui. In het noordoosten en oosten breekt de zon regelmatig door. Het wordt ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond blijft het overwegend droog, met wolkenvelden en opklaringen. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon erdoor. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Zwitserse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte bij Susch. Onderzocht wordt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond lagen nog 10 gewonden in het ziekenhuis. De chauffeur is na verhoor door de politie teruggekeerd naar Nederland en is volgens reisorganisatie OAT lichamelijk in orde, maar mentaal zwaar getroffen. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn. In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten. De Raad van State adviseert het kabinet duidelijk te maken waar de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol op is gebaseerd. De hoge bestuursadviseur betwijfelt ook of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels laten ingaan die Schiphol op papier stiller moeten maken. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten. Maar later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken. een bemanningslid van 27 jaar, is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord van een vrachtschip onder Nederlandse vlag. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen. De politie wil niets zeggen over de nationaliteit van het slachtoffer en wat er precies is gebeurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet maandag onderzoek. Freek Staps neemt rond de jaarwisseling afscheid als hoofdredacteur van het ANP. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het persbureau en is trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's. Directeur Marta Riemsma zegt dat Staps met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie heeft neergezet. Staps was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC en is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de Raad van Toezicht van Mediamuseum Beeld en Geluid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïense vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. Helsinki en Parijs zeggen dat ze door hun samenwerking straks beter in staat zijn om bijvoorbeeld dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Finland is het 10e land dat meedoet, na het WK, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland. President Zelensky roept het Oekraïense parlement op om het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko raakte in opspraak na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in, maar zegt niets te hebben misdaan. De procureur-generaal is inmiddels naar het buitenland vertrokken en zegt daar internationale partners bij te praten over de gang van zaken binnen de Oekraïense anticorruptie-instanties. Iran heeft een Oostenrijkse diplomaat ontboden nadat een Iraanse delegatie toegang tot Oostenrijk werd geweigerd. De delegatie kan daardoor niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran noemt de weigering volkomen onterecht en zegt dat dit onder Amerikaanse druk is gebeurd. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat naar verwachting wel speechen bij het agentschap en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen. Iran zegt dat Saoedi-Arabië heeft gevraagd om uitstel van een overleg over de Straat van Hormuz dat maandag zou plaatsvinden. De ministers van de 6 golfstaten zouden samenkomen met Iran om de situatie in de zwaar bestreden zeestraat te bespreken. Volgens een Iraanse woordvoerder gebruikt Saoedi-Arabië de conflicten met de Houthis als vals voorwendsel. Oman en Iran hebben de afgelopen weken wel afspraken gemaakt over veilige doorvaart, maar een formeel akkoord wordt nog verwacht. Een Amerikaanse officier heeft voor het eerst op televisie verteld over zijn redding nadat zijn F-15 in april boven Iran werd neergeschoten. De kolonel, die Bravo wordt genoemd, zei bij het CBS-programma 60 Minutes dat zijn toestel door een raket werd geraakt. Hij landde met een beschadigde parachute in Iran en raakte de grond met hoge snelheid. De Amerikaanse krijgsmacht vond de twee bemanningsleden voor de Iraniërs dat konden doen. Volgens CNN gebeurde het interview onder druk van minister van Defensie Pete Hegseth. Maar het Pentagon ontkent dat en noemt het hele verhaal een leugen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte. Ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar 2,40 euro. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger. Want hier kost euro 95 nu 2,68 euro en diesel 2,72 euro. Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast. Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten. De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan 83 euro per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt. De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt.
1: De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij twee keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het lange baanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met af en toe wat lichte motregen. Later in de middag breekt ook daar de zon door. Het wordt rond de 22 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. In het oosten kan het nog even licht motregenen. In de kustgebieden staat een matige zuidwestenwind. Vannacht blijft het overwegend droog, al kan het in het noorden en midden nog wat motregenen. Er is een kleine kans op mist. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. Het blijft droog met in de middag temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen er stevige buien ontstaan met veel regen en mogelijk hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken. Van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag. In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn. De Zwitserse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte bij Susch. Onderzocht wordt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond lagen nog 10 gewonden in het ziekenhuis. De chauffeur is na verhoor door de politie teruggekeerd naar Nederland en is volgens reisorganisatie OAT lichamelijk in orde, maar mentaal zwaar getroffen. De Raad van State adviseert het kabinet duidelijk te maken waar de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol op is gebaseerd. De hoge bestuursadviseur betwijfelt ook of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels laten ingaan die Schiphol op papier stiller moeten maken. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten. Maar later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken. Een bemanningslid van 27 jaar is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord van een vrachtschip onder Nederlandse vlag. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen. De politie wil niets zeggen over de nationaliteit van het slachtoffer en wat er precies is gebeurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet maandag onderzoek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op. Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling, leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg. De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. Volgens een Houthi-woordvoerder zijn de aanvallen een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Hulporganisatie CARE meldt dat er een groot tekort is aan noodhulp voor onderdak en voedsel. De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. Helsinki en Parijs zeggen dat ze door hun samenwerking straks beter in staat zijn om bijvoorbeeld dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Finland is het tiende land dat meedoet, na het WK Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland. President Zelensky roept het Oekraïense parlement op om het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko raakte in opspraak na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in, maar zegt niets te hebben misdaan. De procureur-generaal is inmiddels naar het buitenland vertrokken en zegt daar internationale partners bij te praten over de gang van zaken binnen de Oekraïnse anticorruptie-instanties. Iran heeft een Oostenrijkse diplomaat ontboden nadat een Iraanse delegatie toegang tot Oostenrijk werd geweigerd. De delegatie kan daardoor niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran noemt de weigering volkomen onterecht en zegt dat dit onder Amerikaanse druk is gebeurd. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat naar verwachting wel speechen bij het agentschap en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte, ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar 2,40 euro. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu 2,68 euro en diesel 2,72 euro. Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
8: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
9: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, Besi en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
6: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
9: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam-titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastian Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron.
10: Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog flink de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met af en toe wat lichte regen of motregen. Later klaart het vanuit het zuidwesten weer op. Het wordt ongeveer 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond is het wisselend bewolkt met opklaringen. In het oosten valt plaatselijk nog wat motregen. Langs de kust waait het matig, verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden nog kans op wat motregen. Er kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. Het blijft droog met temperaturen tussen 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, in het noordwesten tijdelijk vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en regent het in het westen. In het oosten kunnen regen- en onweersbuien ontstaan, soms met veel regen en hagel.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken. Van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland. Met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag.
14: In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten.
15: Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn.
16: De Zwitserse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte bij Susch. Onderzocht wordt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond lagen nog 10 gewonden in het ziekenhuis. De chauffeur is na verhoor door de politie teruggekeerd naar Nederland en is volgens reisorganisatie OAT lichamelijk in orde, maar mentaal zwaar getroffen.
17: De Raad van State adviseert het kabinet duidelijk te maken waar de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol op is gebaseerd. De hoge bestuursadviseur betwijfelt ook of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels laten ingaan die Schiphol op papier stiller moeten maken. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten. Maar later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken.
18: Een bemanningslid van 27 jaar is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord van een vrachtschip onder Nederlandse vlag. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen. De politie wil niets zeggen over de nationaliteit van het slachtoffer en wat er precies is gebeurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet maandag onderzoek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op. Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg.
20: De jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. Volgens een Houthi-woordvoerder zijn de aanvallen een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Hulporganisatie CARE meldt dat er een groot tekort is aan noodhulp voor onderdak en voedsel.
21: De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin.
22: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. Helsinki en Parijs zeggen dat ze door hun samenwerking straks beter in staat zijn om bijvoorbeeld dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Finland is het 10e land dat meedoet, na het WK Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland.
0: President Zelensky roept het Oekraïense parlement op om het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko raakte in opspraak na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in, maar zegt niets te hebben misdaan. De procureur-generaal is inmiddels naar het buitenland vertrokken en zegt daar internationale partners bij te praten over de gang van zaken binnen de Oekraïnse anticorruptie-instanties. Iran heeft een Oostenrijkse diplomaat ontboden nadat een Iraanse delegatie toegang tot Oostenrijk werd geweigerd. De delegatie kan daardoor niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran noemt de weigering volkomen onterecht en zegt dat dit onder Amerikaanse druk is gebeurd. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat naar verwachting wel speechen bij het agentschap en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte, ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar 2,40 euro. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu 2,68 euro en diesel 2,72 euro. Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
23: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
24: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
25: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan 83 euro per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
1: De olieprijzen zijn maandagochtend flink gestegen na een droneaanval op een belangrijke Saoedische pijpleiding. Een vat Brentolie kostte 2,5% meer, ruim $107. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones uit Irak. Daardoor dreigt een verlies van 4% in het wereldwijde olieaanbod.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastian Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij twee keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het lange baanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al-Tawun en Al-Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al-Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten eerst nog de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met soms wat lichte regen. Later breekt de zon vanuit het zuidwesten weer door. Het wordt zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. In het oosten valt plaatselijk nog wat motregen. De wind waait matig langs de kust. Verder landinwaarts blijft het rustig. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker bij. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen forse buien ontstaan met hagel.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad van State adviseert het kabinet om duidelijk te maken waarop de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol is gebaseerd. De Raad betwijfelt of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels invoeren met eerst een grens van 478.000 vluchten, die later gefaseerd kan terugkeren naar 500.000. De Raad van State vraagt zich af wat er gebeurt als beheersplannen van luchtvaartpartijen niet genoeg zijn en suggereert de

0: mogelijkheid open te houden om minder vluchten toe te staan. Minister Karremans noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken. Stichting Donorkind overweegt namens 30 ouders juridische stappen tegen massadonor Simon. De stichting stuurt eerst een brief met een uitnodiging voor een gesprek om een rechtsgang te vermijden. Donorkind wil afspraken maken zodat Simon niet meer doneert en alle ouders informeert, met een boete als hij zich daar niet aan houdt. Ook willen de ouders een schadevergoeding. In 2023 lukte het de stichting al om in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer te bereiken dat hij een boete van een ton moet betalen als hij toch doneert.
1: De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken. Van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag. In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn.
2: De Zwitserse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte bij Susch. Onderzocht wordt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond lagen nog 10 gewonden in het ziekenhuis. De chauffeur is na verhoor door de politie teruggekeerd naar Nederland en is volgens reisorganisatie OAT lichamelijk in orde, maar mentaal zwaar getroffen.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
5: De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op. De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op. Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg. De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. Helsinki en Parijs zeggen dat ze door hun samenwerking straks beter in staat zijn om bijvoorbeeld dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Finland is het 10e land dat meedoet, na het WK, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland. President Zelensky roept het Oekraïense parlement op om het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko raakte in opspraak na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in, maar zegt niets te hebben misdaan. De procureur-generaal is inmiddels naar het buitenland vertrokken en zegt daar internationale partners bij te praten over de gang van zaken binnen de Oekraïnse anticorruptie-instanties.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Schoonmakers gaan deze week van maandag tot en met vrijdag staken op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV kondigt de acties aan uit protest tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van de FNV, zegt bestuurder Caroline Lamberts. De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte, ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar 2,40 euro. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu 2,68 euro en diesel 2,72 euro. Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast. Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo.
1: Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
6: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
7: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan 83 euro per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
8: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen 2 spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al-Tawun en Al-Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al-Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis.
9: Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekkoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen.
10: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen massadonor Simon namens 30 ouders en hun kinderen. De stichting stuurt eerst een brief met een uitnodiging voor een gesprek om een rechtszaak te voorkomen. Donorkind wil afspraken maken dat Simon stopt met doneren en alle ouders informeert, met een boete als hij zich daar niet aan houdt. Ook eisen de ouders een schadevergoeding. In 2023 lukte het de stichting in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer, die een boete van een ton moet betalen als hij toch doneert.
11: De Raad van State adviseert het kabinet om duidelijk te maken waarop de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol is gebaseerd. De Raad betwijfelt of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels invoeren met eerst een grens van 478.000 vluchten, die later gefaseerd kan terugkeren naar 500.000. De Raad van State vraagt zich af wat er gebeurt als beheersplannen van luchtvaartpartijen niet genoeg zijn en suggereert de mogelijkheid open te houden om minder vluchten toe te staan. Minister Karremans noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken.
1: De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken. Van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag.
2: Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn.
12: De Zwitserse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte bij Susch. Onderzocht wordt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond lagen nog 10 gewonden in het ziekenhuis. De chauffeur is na verhoor door de politie teruggekeerd naar Nederland en is volgens reisorganisatie OAT lichamelijk in orde, maar mentaal zwaar getroffen.
13: In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
14: De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
15: De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op.
16: De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op. Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg.
17: De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin.
18: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land deelt van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. Helsinki en Parijs zeggen dat ze door hun samenwerking straks beter in staat zijn om bijvoorbeeld dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven. Finland is het tiende land dat meedoet, na het WK, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland.
19: President Zelensky roept het Oekraïense parlement op om het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko goed te keuren. Kravchenko raakte in opspraak na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Een hoge medewerker zou een netwerk hebben aangestuurd dat tegen betaling bescherming bood aan illegale callcenters. Kravchenko diende eerder deze maand zelf zijn ontslag in, maar zegt niets te hebben misdaan. De procureur-generaal is inmiddels naar het buitenland vertrokken en zegt daar internationale partners bij te praten over de gang van zaken binnen de Oekraïnse anticorruptie-instanties.
20: En nu het economisch nieuws. Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De bond wil dat de cao wordt opengebroken en eist onder meer een hogere loonsverhoging en automatische koppeling aan de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt, maar in ziekenhuizen wordt niet gestaakt.
21: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte, ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar €2,40. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost €95 nu €2,68 en diesel €2,72.
0: Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
3: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
22: Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Beleggers vragen zich af of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, BESI en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5% aan beurswaarde in. De AEX-index in Amsterdam won 0,1% tot 1099,67 punten.
21: De Europese gasprijs is maandagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met bijna 5% gestegen tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs volgt daarmee de hogere olieprijzen. Gas en olie worden duurder door het escalerende geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas en ruwe olie ging voor de oorlog door die zeestraat. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar, meldt de autoriteit Consument en Markt.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt. De Duitse tennisser veroverde zondag zijn tweede Grand Slam titel door de Amerikaan Ben Shelton te verslaan met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev kreeg op 4-jarige leeftijd diabetes type 1. Artsen zeiden toen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zouden zijn. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Botik van de Zandschulp is weer terug bij de beste 40 tennissers van de wereld. De 30-jarige Nederlander bereikte vorige week de kwartfinales op de US Open en steeg daardoor 30 plekken, van de 70ste naar de 40ste plaats. Hij is nu de beste Nederlander, voor Talon Griekspoor, die de 55ste plaats inneemt. Aan de top is niets veranderd. Jannik Sinner staat nog altijd eerste, voor US Open-winnaar Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen is Elena Rybakina de nieuwe nummer 1. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met af en toe wat lichte regen of motregen. Later klaart het vanuit het zuidwesten weer wat op. Het wordt ongeveer 22 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond is het droog, met naast wolken ook opklaringen. In het oosten kan het plaatselijk nog wat motregenen. Vannacht blijft het overwegend droog, al is er in het noorden en midden kans op wat motregen en misschien wat mist. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. Het blijft droog met temperaturen tussen 20 graden aan de kust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond trekt vanuit het westen regen binnen en in het oosten kunnen er stevige buien ontstaan met onweer, hagel en veel regen.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen massadonor Simon namens 30 ouders en hun kinderen. De stichting stuurt eerst een brief met een uitnodiging voor een gesprek om een rechtszaak te voorkomen. Donorkind wil afspraken maken dat Simon stopt met doneren en alle ouders informeert, met een boete als hij zich daar niet aan houdt. Ook eisen de ouders een schadevergoeding. In 2023 lukte het de stichting in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer, die een boete van een ton moet betalen als hij toch doneert.
7: De Raad van State adviseert het kabinet om duidelijk te maken waarop de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol is gebaseerd. De Raad betwijfelt of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels invoeren met eerst een grens van 478.000 vluchten, die later gefaseerd kan terugkeren naar 500.000. De Raad van State vraagt zich af wat er gebeurt als beheersplannen van luchtvaartpartijen niet genoeg zijn en suggereert de mogelijkheid open te houden om minder vluchten toe te staan. Minister Karremans noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken.
8: De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken, van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland,
1: met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag.
2: Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn.
9: De Zwitserse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte bij Susch. Onderzocht wordt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond lagen nog 10 gewonden in het ziekenhuis. De chauffeur is na verhoor door de politie teruggekeerd naar Nederland en is volgens reisorganisatie OAT lichamelijk in orde, maar mentaal zwaar getroffen.
11: In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
26: De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
27: De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op.
28: De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op. Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg.
4: De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin.
12: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
13: Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buiten schot.
14: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
15: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld €2,27 kostte. Ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar €2,40. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu €2,68 en diesel €2,72.
16: Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
17: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van Ecuador. De 50-jarige Argentijn volgt zijn landgenoot Sebastián Becachetche op, wiens contract niet werd verlengd na uitschakeling in de 16e finales van Mexico op het WK. Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate afsloot, waar hij 2 keer de Copa Libertadores won. Hij was eerder ook trainer van Nacional en Al-Ittihad. Ecuador speelt op 24 september een oefenduel tegen Zuid-Korea, de eerste wedstrijd onder Gallardo. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al-Tawun en Al-Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al-Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als 6e en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten lichtgewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten de zon, maar in het westen en midden is het bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later in de middag breekt ook daar de zon door. Het wordt rond de 22 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het oosten kan nog wat lichte motregen vallen. Vannacht blijft het overwegend droog, met hier en daar wat motregen in het noorden. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog, met in het zuidoosten zelfs 28 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kans op onweersbuien.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een Nederlander en zijn Colombiaanse partner zijn vrijdag opgepakt in de Braziliaanse stad Florianópolis op verdenking van internationale mensenhandel. Het stel zou een Filipijnse vrouw onder valse voorwendselen naar Brazilië hebben gelokt en haar seksueel hebben uitgebuit. De vrouw wist op 8 september te ontsnappen uit het huis waarin ze werd vastgehouden en waarschuwde de politie. Ze dacht dat ze in Brazilië werk zou krijgen, maar werd in plaats daarvan seksueel uitgebuit en verkracht. De politie vond ook filmpjes van kindermishandeling op de telefoon van de Colombiaanse vrouw en heeft een onderzoek ingesteld.
6: Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen massadonor Simon namens 30 ouders en hun kinderen. De stichting stuurt eerst een brief met een uitnodiging voor een gesprek om een rechtszaak te voorkomen. Donorkind wil afspraken maken dat Simon stopt met doneren en alle ouders informeert, met een boete als hij zich daar niet aan houdt. Ook eisen de ouders een schadevergoeding. In 2023 lukte het de stichting in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer, die een boete van een ton moet betalen als hij toch doneert.
10: De Raad van State adviseert het kabinet om duidelijk te maken waarop de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol is gebaseerd. De Raad betwijfelt of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt. Het kabinet wil vanaf 1 november nieuwe regels invoeren met eerst een grens van 478.000 vluchten, die later gefaseerd kan terugkeren naar 500.000. De Raad van State vraagt zich af wat er gebeurt als beheersplannen van luchtvaartpartijen niet genoeg zijn en suggereert de mogelijkheid open te houden om minder vluchten toe te staan. Minister Karremans noemt het advies een opsteker en belooft de opmerkingen zorgvuldig te verwerken.
18: De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken, van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag.
19: De Zwitserse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte bij Susch. Onderzocht wordt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 anderen gewond. Zondagavond lagen nog 10 gewonden in het ziekenhuis. De chauffeur is na verhoor door de politie teruggekeerd naar Nederland en is volgens reisorganisatie OAT lichamelijk in orde, maar mentaal zwaar getroffen.
20: Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël.
28: Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinovo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering

te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor. De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op. De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op. Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg. De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin. En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%. Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buiten schot. De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld €2,27 kostte, ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar €2,40. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu €2,68 en diesel €2,72.
Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen.

0: door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikt het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast. Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van IF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France van. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met soms wat lichte motregen. Later op de middag breekt de zon weer vaker door. Het wordt rond de 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. In het oosten kan het plaatselijk nog wat motregenen. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden nog wat motregen. Kans op mist. Het koelt af naar 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Middagtemperaturen variëren van 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kans op onweersbuien met mogelijk veel regen en hagel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schiphol en KLM zijn blij met het advies van de Raad van State over nieuwe regels voor de luchthaven. Het kabinet wil die regels vanaf 1 november laten ingaan. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten van en naar Schiphol. Later moet een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden, als het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Schiphol zegt te blijven werken aan een goede balans met de omgeving en stimuleert het gebruik van stillere vliegtuigen.
4: Een Nederlander en zijn Colombiaanse partner zijn vrijdag opgepakt in de Braziliaanse stad Florianópolis, op verdenking van internationale mensenhandel. Het stel zou een Filipijnse vrouw onder valse voorwendselen naar Brazilië hebben gelokt en haar seksueel hebben uitgebuit. De vrouw wist op 8 september te ontsnappen uit het huis waarin ze werd vastgehouden en waarschuwde de politie. Ze dacht dat ze in Brazilië werk zou krijgen, maar werd in plaats daarvan seksueel uitgebuit en verkracht. De politie vond ook filmpjes van kindermishandeling op de telefoon van de Colombiaanse vrouw en heeft een onderzoek ingesteld.
5: Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen massadonor Simon namens 30 ouders en hun kinderen. De stichting stuurt eerst een brief met een uitnodiging voor een gesprek om een rechtszaak te voorkomen. Donorkind wil afspraken maken dat Simon stopt met doneren en alle ouders informeert, met een boete als hij zich daar niet aan houdt. Ook eisen de ouders een schadevergoeding. In 2023 lukte het de stichting in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer, die een boete van een ton moet betalen als hij toch doneert.
6: De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken, van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag. In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten.
7: Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
8: Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit. De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor. De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op. De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op. Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg. De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin. En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
10: Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
11: Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buitenschot.
12: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte. Ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar 2,40 euro. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu 2,68 euro en diesel 2,72 euro.
13: Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikt het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
14: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen.
16: De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen, midden en zuiden is het bewolkt, met soms wat lichte motregen. Later op de middag breekt ook daar de zon weer door. Het wordt ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het oosten kan er plaatselijk nog wat lichte motregen vallen. Verder is het overwegend droog. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden laat de zon zich steeds vaker zien. In de middag blijft het in het noorden bewolkt. Elders schijnt de zon. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten zijn er buien mogelijk met onweer, veel regen en hagel.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schiphol en KLM zijn blij met het advies van de Raad van State over nieuwe regels voor de luchthaven. Het kabinet wil de regels vanaf 1 november laten ingaan, met een grens van 478.000 vluchten. Later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden als het aantoonbaar stiller wordt rond Schiphol. Schiphol zegt te blijven werken aan een goede balans met de omgeving en stimuleert het gebruik van stillere vliegtuigen. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland noemt het advies de derde keer in minder dan een half jaar dat minister Karremans een flinke tik op de vingers krijgt.
18: Een Nederlander en zijn Colombiaanse partner zijn vrijdag opgepakt in de Braziliaanse stad Florianópolis op verdenking van internationale mensenhandel. Het stel zou een Filipijnse vrouw onder valse voorwendselen naar Brazilië hebben gelokt en haar seksueel hebben uitgebuit. De vrouw wist op 8 september te ontsnappen uit het huis waarin ze werd vastgehouden en waarschuwde de politie. Ze dacht dat ze in Brazilië werk zou krijgen, maar werd in plaats daarvan seksueel uitgebuit en verkracht. De politie vond ook filmpjes van kindermishandeling op de telefoon van de Colombiaanse vrouw en heeft een onderzoek ingesteld.
19: Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen massadonor Simon namens 30 ouders en hun kinderen. De stichting stuurt eerst een brief met een uitnodiging voor een gesprek om een rechtszaak te voorkomen. Donorkind wil afspraken maken dat Simon stopt met doneren en alle ouders informeert, met een boete als hij zich daar niet aan houdt. Ook eisen de ouders een schadevergoeding. In 2023 lukte het de stichting in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer, die een boete van een ton moet betalen als hij toch doneert.
6: De gemeente Nijkerk roept het kabinet op om dinsdag op Prinsjesdag meer geld uit te trekken voor het onderhoud van wegen, bruggen en vaarverbindingen. Vorige week was de A28 bij de Gelderse plaats enkele dagen afgesloten nadat zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn. Volgens de gemeente is de infrastructuur de basis voor alles wat het kabinet wil bereiken. Van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling. Nijkerk stelt dat veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag. In Ermelo is een sprinter gebotst op een vrachtwagen met trailer bij de Horsterweg. De trein raakte fors beschadigd, maar is niet ontspoord. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De 150 inzittenden van de trein zijn met bussen naar Ermelo gebracht. Naar verwachting rijden er tot het einde van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Er rijden stopbussen tussen Het Harde, Ermelo en Putten.
20: Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Ze baarde in 2001 veel opzien door te liegen over de reden van haar vertrek uit de Tweede Kamer. Singh Varma zei toen terminale kanker te hebben en overwoog zelfs euthanasie. Maar later bleek ze helemaal niet ziek te zijn. Ze had psychische problemen en zei in haar excuses in een waanwereld te hebben geleefd, waarin ze oprecht dacht ernstig ziek te zijn.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
23: De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
24: De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op.
25: De leiders van India en China hebben tijdens de BRICS-top in New Delhi hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde daar positief op.
0: Volgens een Russische regeringswoordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen meer flexibiliteit te tonen. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leidde niet tot een doorbraak, omdat Oekraïne weigert Russische eisen in te willigen over gebieden in Oost-Oekraïne. De regering Trump stuurde deze maand gezanten naar Kiev en Moskou voor topoverleg. De Duitse federale aanklager heeft een Duits-Oekraïnse vrouw aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Ilona W. leidde een marketingbureau en was voorzitter van een lobbyclub, waardoor ze veel contacten had in militaire en politieke kringen. Sinds 2023 zou ze informatie hebben doorgespeeld aan iemand van de Russische ambassade in Berlijn en ook geprobeerd hebben mensen te recruteren bij defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd en zit sindsdien vast. De laatste maanden zijn in Duitsland meer mensen opgepakt voor vermeende spionage voor het Kremlin.
1: En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
4: De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%. Terwijl de ECB mikt op 2%.
5: Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buitenschot.
7: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld €2,27 kostte. Ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar €2,40. In twee weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost €95 nu €2,68 en diesel €2,72.
8: Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
26: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekkoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France van. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met soms wat lichte motregen. Later klaart het vanuit het zuidwesten weer wat op. Het wordt rond de 22 graden, bij zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. In het oosten kan nog wat motregen vallen. Vannacht blijft het overwegend droog, met hier en daar mogelijk wat mist. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen er onweersbuien ontstaan.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Een 40-jarige man uit Almelo zegt spijt te hebben van het verzamelen van kinderporno en het seksueel uitbuiten van een 14-jarig meisje. Hij deed zich jarenlang voor als modellenscout en vroeg minderjarige meisjes via sociale media om seksuele foto's en video's. De man bood het materiaal te koop aan op TikTok en vertelde het meisje dat er veel vraag naar haar was. Hij werd opgepakt nadat de vader van het 14-jarige meisje aangifte deed. Justitie doet nog onderzoek naar de grote hoeveelheid kinderporno en identificeert nog meer slachtoffers uit heel Nederland.
10: De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Op woensdag 22 juli reed een tram daar tegen een stilstaande tram die wachtte omdat de brug open was. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De raad heeft vertrouwen in het onderzoek dat openbaar vervoerbedrijf RET laat uitvoeren. Een 41-jarige man uit Arkel ontkent dat hij een leidende rol had in terreurorganisatie IS in Syrië. Volgens hem verwarren getuigen hem met andere personen. De man werd in januari 2023 opgepakt. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en vestigde zich in 2020 in Arkel. Informatie van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting leidde tot een strafrechtelijk onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie was hij tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS in het zuidelijke deel van Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij zeer ernstige geweldsmisdrijven.
11: Schiphol en KLM zijn blij met het advies van de Raad van State over nieuwe regels voor de luchthaven. Het kabinet wil de regels vanaf 1 november laten ingaan, met een grens van 478.000 vluchten. Later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden als het aantoonbaar stiller wordt rond Schiphol. Schiphol zegt te blijven werken aan een goede balans met de omgeving en stimuleert het gebruik van stillere vliegtuigen. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland noemt het advies de derde keer in minder dan een half jaar dat minister Karremans een flinke tik op de vingers krijgt.
12: Een Nederlander en zijn Colombiaanse partner zijn vrijdag opgepakt in de Braziliaanse stad Florianópolis op verdenking van internationale mensenhandel. Het stel zou een Filipijnse vrouw onder valse voorwendselen naar Brazilië hebben gelokt en haar seksueel hebben uitgebuit. De vrouw wist op 8 september te ontsnappen uit het huis waarin ze werd vastgehouden en waarschuwde de politie. Ze dacht dat ze in Brazilië werk zou krijgen, maar werd in plaats daarvan seksueel uitgebuit en verkracht. De politie vond ook filmpjes van kindermishandeling op de telefoon van de Colombiaanse vrouw en heeft een onderzoek ingesteld.
13: Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen massadonor Simon namens 30 ouders en hun kinderen. De stichting stuurt eerst een brief met een uitnodiging voor een gesprek om een rechtszaak te voorkomen. Donorkind wil afspraken maken dat Simon stopt met doneren en alle ouders informeert, met een boete als hij zich daar niet aan houdt. Ook eisen de ouders een schadevergoeding. In 2023 lukte het de stichting in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer, die een boete van een ton moet betalen als hij toch doneert.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. 12 Europese leiders roepen de Europese Unie op zich meer in te spannen voor het Arktisch gebied. Onder hen zijn de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Ze kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te vinden op de toenemende druk vanuit Rusland en de Verenigde Staten. In hun slotverklaring pleiten ze voor een meer strategische en proactieve rol van de EU in het Europese deel van het Noordpoolgebied. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor de regio.
27: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt.
6: Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
15: Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won.
17: Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinovo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
18: De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op.
19: De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
20: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron.
22: Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekkoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta.
20: Skelmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Skelmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France FAM. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen, midden en zuiden is het bewolkt, met hier en daar wat lichte motregen. Later op de middag breekt vanuit het zuidwesten weer af en toe de zon door. Het wordt zo'n 22 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. In het oosten kan plaatselijk nog wat lichte motregen vallen. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het matig. Verder landinwaarts is er weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden komt de zon later vaker door. In het noorden blijft het overwegend grijs. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schiphol en KLM zijn blij met het advies van de Raad van State over nieuwe regels voor de luchthaven. Het kabinet wil vanaf 1 november een grens van 478.000 vluchten invoeren, met later een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk. Schiphol zegt te blijven werken aan een goede balans met de omgeving en stimuleert het gebruik van stillere vliegtuigen. KLM steunt de inspanningen om tot een definitief luchthavenverkeersbesluit te komen, met minder geluidshinder voor omwonenden en toekomstperspectief voor de sector. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland noemt het advies de derde keer in minder dan een half jaar dat minister Karremans een flinke tik op de vingers krijgt en blijft bij het standpunt dat krimpen van de luchthaven onvermijdelijk is. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderad, ter hoogte van Roermond, zijn 3 personen om het leven gekomen. Het vliegtuigje vertrok maandagochtend uit Hilversum. Ooggetuigen zagen het toestel met hoge snelheid neerstorten in een veld. De 3 omgekomen personen waren de enige inzittenden van het toestel. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. 2 luchtvaartonderzoekers van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om te helpen bij het onderzoek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Op woensdag 22 juli reed een tram daar tegen een stilstaande tram die wachtte omdat de brug open was. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De Raad heeft vertrouwen in het onderzoek dat openbaar vervoerbedrijf RET laat uitvoeren. Een 41-jarige man uit Arkel ontkent dat hij een leidende rol had in terreurorganisatie IS in Syrië. Volgens hem verwarren getuigen hem met andere personen.
4: De man werd in januari 2023 opgepakt. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en vestigde zich in 2020 in Arkel. Informatie van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting leidde tot een strafrechtelijk onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie was hij tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS in het zuidelijke deel van Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij zeer ernstige geweldsmisdrijven.

0: Nederlander en zijn Colombiaanse partner zijn vrijdag opgepakt in de Braziliaanse stad Florianópolis op verdenking van internationale mensenhandel. Het stel zou een Filipijnse vrouw onder valse voorwendselen naar Brazilië hebben gelokt en haar seksueel hebben uitgebuit. De vrouw wist op 8 september te ontsnappen uit het huis waarin ze werd vastgehouden en waarschuwde de politie. Ze dacht dat ze in Brazilië werk zou krijgen, maar werd in plaats daarvan seksueel uitgebuit en verkracht. De politie vond ook filmpjes van kindermishandeling op de telefoon van de Colombiaanse vrouw en heeft een onderzoek ingesteld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. 12 Europese leiders roepen de Europese Unie op zich meer in te spannen voor het Arktisch gebied. Onder hen zijn de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Ze kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te vinden op de toenemende druk vanuit Rusland en de Verenigde Staten. In hun slotverklaring pleiten ze voor een meer strategische en proactieve rol van de EU in het Europese deel van het Noordpoolgebied. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor de regio. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. De Jemenitische Houthis zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saoedi-Arabië. De aanvallen zijn een reactie op Saoedische luchtaanvallen op Jemen, meldt de groep. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper om regionale ontwikkelingen te bespreken. President Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthis, maar bood wel hulp aan bij de inlichtingen. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd. Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië laaide in juli weer op. De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
3: En nu het economisch nieuws.
2: Vakbond FNV eist voor het komende CAO-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80.

0: De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
1: De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
2: Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buiten schot.
1: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte. Ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar 2,40 euro. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu 2,68 euro en diesel 2,72 euro.
3: Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
4: Novo Nordisk gaat zijn naam veranderen in Novo. Het Deense farmaceutische bedrijf, bekend van de medicijnen Wegovy en Ozempic, wil daarmee de herkenbaarheid bij consumenten vergroten. Ook het bedrijfslogo met de stier wordt aangepast. De juridische naam blijft wel Novo Nordisk. Topman Mike Dusdar informeert dinsdag het personeel over de nieuwe naam en andere aanpassingen van de bedrijfscultuur.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Crospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten lichtgewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France van. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met af en toe wat lichte motregen. Later klaart het ook daar wat op. Het wordt ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog, met zowel wolken als opklaringen. In het oosten kan het nog een beetje motregenen. De temperatuur zakt naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten kunnen er buien ontstaan met mogelijk onweer.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Ghanese autoriteiten hebben 3 handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, aangehouden. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigde de verdachte Bolle Jos en faciliteerde ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane. Een van de gearresteerden is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos. Leidekkers zelf is al jaren voortvluchtig en verblijft volgens de Nederlandse autoriteiten in Sierra Leone.
9: De 40-jarige Brandon T. uit Almelo zegt spijt te hebben van het verzamelen van grote hoeveelheden kinderporno en het seksueel uitbuiten van een 14-jarig meisje. Hij deed zich volgens justitie jarenlang voor als modellenscout en vroeg minderjarige meisjes via sociale media om seksuele foto's en video's. Afgelopen juni werd hij opgepakt nadat de vader van het 14-jarige meisje aangifte had gedaan. De omvang van de zaak is nog niet duidelijk. Er worden nog slachtoffers geïdentificeerd en aangiftes opgenomen uit heel Nederland. De volgende zitting is op 7 december.
10: Een bemanningslid van een vrachtschip dat onder Nederlandse vlag vaart, is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord. Het slachtoffer is een 27-jarige niet-Nederlandse ingezetene. Het ongeluk gebeurde aan boord van de MV Perfect, een vrachtschip van bijna 119 meter op het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen, waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid maandag onderzoek doet.
11: Schiphol en KLM zijn blij dat het kabinet met het advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan vaststellen. Het kabinet wil de regels vanaf 1 november laten ingaan, met in eerste instantie een grens van 478.000 vluchten van en naar Schiphol. Later moet gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk worden, als het volgens de berekeningen stiller wordt rond Schiphol. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland noemt het advies de derde keer in minder dan een half jaar dat minister Karremans een flinke tik op de vingers krijgt. Milieudefensie stelt dat de rekening bij omwonenden komt te liggen en noemt dat oneerlijk.
12: Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderad, ter hoogte van Roermond, zijn 3 personen om het leven gekomen. Het vliegtuigje vertrok maandagochtend uit Hilversum. Ooggetuigen zagen het toestel met hoge snelheid neerstorten in een veld. De 3 omgekomen personen waren de enige inzittenden van het toestel. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. 2 luchtvaartonderzoekers van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om te helpen bij het onderzoek.
13: De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Op woensdag 22 juli reed een tram daar tegen een stilstaande tram die wachtte omdat de brug open was. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De Raad heeft vertrouwen in het onderzoek dat openbaar vervoerbedrijf RET laat uitvoeren.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
16: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
17: 12 Europese leiders roepen de Europese Unie op zich meer in te spannen voor het Arktisch gebied. Onder hen zijn de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Ze kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te vinden op de toenemende druk vanuit Rusland en de Verenigde Staten. In hun slotverklaring pleiten ze voor een meer strategische en proactieve rol van de EU in het Europese deel van het Noordpoolgebied. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor de regio.
18: Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones. En de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
19: Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het Filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won.
20: De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
21: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse brouwers zijn een petitie gestart tegen een verhoging van de belasting op bier. De brancheorganisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen. Indexering van de bieraccijns, een hogere heffing op water en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de organisatie krimpt de biermarkt in Nederland al jaren en bedraagt de marge op een flesje bier slechts enkele centen. Voor veel brouwerijen kunnen de extra heffingen het einde betekenen. De brouwers stellen dat niet alleen brouwerijen worden geraakt, maar ook horeca en retail. Vooral in de grensregio's, waar Nederlanders nu al bier kopen in België of Duitsland, omdat het daar goedkoper is.
22: De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
23: Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buiten schot.
24: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
25: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld €2,27 kostte. Ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar €2,40. In twee weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu €2,68 en diesel €2,72.
26: Een beperkt aantal klanten van online bank Revolut is getroffen door een fraudepoging.
25: Cybercriminelen gebruikt het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft daardoor gegevens van klanten overhandigd, waaronder gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen. Volgens BNR zijn ook Nederlandse klanten getroffen en hebben de criminelen een deel van de data inmiddels online gepubliceerd. Revolut zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekkoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France van. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noorden en oosten nog geruime tijd zon. In het westen, midden en zuiden is het bewolkt, met soms wat lichte motregen. Later vanmiddag breekt in het zuidwesten de zon weer door. Het wordt rond de 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond, naast wolken, ook opklaringen. In het oosten plaatselijk nog wat lichte motregen mogelijk. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het matig. Verder weinig wind. Vannacht is het overwegend droog, met kans op mist. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds meer door. Vooral in het zuidoosten kan het warm worden, tot 28 graden. De wind uit het zuidwesten trekt morgen geleidelijk aan.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderat, ter hoogte van Roermond. Het gaat om een toestel van vliegschool Hilversum, dat maandagochtend rond 10:30 vertrok uit Hilversum. Ooggetuigen zagen het vliegtuig ongebruikelijk laag vliegen en vervolgens met hoge snelheid neerstorten in een veld. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Twee onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om te helpen bij het onderzoek. De 41-jarige Ayham A. uit Arkel staat terecht voor een vermeende leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in het zuidelijke deel van Damascus. Getuigen verklaren dat hij betrokken was bij martelpraktijken, executies en de moord op 10 hulpverleners. A. ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Zijn advocaten stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen. De film Paikar van regisseur Dawood Hilmandi is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie International Feature Film. De documentaire gaat over de Nederlands-Afghaanse Hilmandi, die opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Paikar ging in première op het International Documentary Festival Amsterdam en won daar 3 prijzen. Op 15 december wordt bekend of de film de shortlist haalt. De Oscars worden op 14 maart uitgereikt. De Ghanese autoriteiten hebben 3 handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, aangehouden. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigde de verdachte Bolle Jos en faciliteerde ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane. Een van de gearresteerden is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos. Leidekkers zelf is al jaren voortvluchtig en verblijft volgens de Nederlandse autoriteiten in Sierra Leone.
5: Een bemanningslid van een vrachtschip dat onder Nederlandse vlag vaart is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord. Het slachtoffer is een 27-jarige niet-Nederlandse ingezetene. Het ongeluk gebeurde aan boord van de MV Perfect, een vrachtschip van bijna 119 meter op het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen, waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid maandag onderzoek doet.
6: De 40-jarige Brandon T. uit Almelo zegt spijt te hebben van het verzamelen van grote hoeveelheden kinderporno en het seksueel uitbuiten van een 14-jarig meisje. Hij deed zich volgens justitie jarenlang voor als modellenscout en vroeg minderjarige meisjes via sociale media om seksuele foto's en video's. Afgelopen juni werd hij opgepakt nadat de vader van het 14-jarige meisje aangifte had gedaan. De omvang van de zaak is nog niet duidelijk. Er worden nog slachtoffers geïdentificeerd en aangiftes opgenomen uit heel Nederland. De volgende zitting is op 7 december.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa.
8: De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
9: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
10: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
11: Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones. En de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
12: Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won.
13: De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aan te sluiten bij de EU. John Swinney, Roon Ap Yorwerth en Michelle O'Neill stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade. De drie voerden overleg in Cardiff en zeggen dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. Ze roepen de Britse regering op mee te werken aan het recht van elk land om zijn eigen toekomst te bepalen. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid, maar daar was toen geen meerderheid voor.
26: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. Topman Dario Amodei van Anthropic uitte zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De Dow Jones-index daalde 0,3%. De S&P 500 zakte 0,7% en de Nasdaq verloor 1,2%.
27: De Nederlandse brouwers zijn een petitie gestart tegen een verhoging van de belasting op bier. De brancheorganisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen. Indexering van de bieraccijns, een hogere heffing op water en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de organisatie krimpt de biermarkt in Nederland al jaren en bedraagt de marge op een flesje bier slechts enkele centen. Voor veel brouwerijen kunnen de extra heffingen het einde betekenen. De brouwers stellen dat niet alleen brouwerijen worden geraakt, maar ook horeca en retail. Vooral in de grensregio's, waar Nederlanders nu al bier kopen in België of Duitsland, omdat het daar goedkoper is.
28: De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat.
14: De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
15: Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buiten schot.
16: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus 80 euro. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
17: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld 2,27 euro kostte, ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar 2,40 euro. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu 2,68 euro en diesel 2,72 euro.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron.
20: Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekkoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie.
0: De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten lichtgewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen 6e in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het noorden en oosten nog geruime tijd de zon. In het westen en zuiden is het bewolkt, met soms wat lichte motregen. Later op de middag breekt de zon weer door. Het wordt rond de 22 graden, met weinig tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het overwegend droog, met opklaringen en wolkenvelden. In het oosten kan nog wat motregen vallen. Vannacht overwegend droog, met in het noorden en midden plaatselijk nog wat motregen. Kans op mist. Het wordt rond de 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 graden aan de kust en 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er in het westen regen. In het oosten kunnen enkele onweersbuien ontstaan.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3 mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderad, ter hoogte van Roermond. Het gaat om een toestel van vliegschool Hilversum, dat maandagochtend rond 10:30 vertrok uit Hilversum. Ooggetuigen zagen het vliegtuig ongebruikelijk laag vliegen en vervolgens met hoge snelheid neerstorten in een veld. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. 2 onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om te helpen bij het onderzoek. De 41-jarige Ayham A. uit Arkel staat terecht voor een vermeende leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in het zuidelijke deel van Damascus. Getuigen verklaren dat hij betrokken was bij martelpraktijken, executies en de moord op 10 hulpverleners. A. ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Zijn advocaten stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen. De film Paikar van regisseur Dawood Hilmandi is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie International Feature Film. De documentaire gaat over de Nederlands-Afghaanse Hilmandi, die opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Paikar ging in première op het International Documentary Festival Amsterdam en won daar 3 prijzen. Op 15 december wordt bekend of de film de shortlist haalt. De Oscars worden op 14 maart uitgereikt. De Ghanese autoriteiten hebben 3 handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, aangehouden. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigde de verdachte Bolle Jos en faciliteerde ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane. 1 van de gearresteerden is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos. Leidekkers zelf is al jaren voortvluchtig en verblijft volgens de Nederlandse autoriteiten in Sierra Leone.
21: Een bemanningslid van een vrachtschip dat onder Nederlandse vlag vaart is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord. Het slachtoffer is een 27-jarige niet-Nederlandse ingezetene. Het ongeluk gebeurde aan boord van de MV Perfect,
3: een vrachtschip van bijna 119 meter, op het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen, waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid maandag onderzoek doet. De 40-jarige Brandon T. uit Almelo zegt spijt te hebben van het verzamelen van grote hoeveelheden kinderporno en het seksueel uitbuiten van een 14-jarig meisje. Hij deed zich volgens justitie jarenlang voor als modellenscout en vroeg minderjarige meisjes via sociale media om seksuele foto's en video's. Afgelopen juni werd hij opgepakt nadat de vader van het 14-jarige meisje aangifte had gedaan. De omvang van de zaak is nog niet duidelijk. Er worden nog slachtoffers geïdentificeerd en aangiftes opgenomen uit heel Nederland. De volgende zitting is op 7 december.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
7: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
8: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
22: Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
23: Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won.
24: En nu het economisch nieuws.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump. De Nederlandse brouwers zijn een petitie gestart tegen een verhoging van de belasting op bier. De brancheorganisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen. Indexering van de bieraccijns, een hogere heffing op water en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de organisatie krimpt de biermarkt in Nederland al jaren en bedraagt de marge op een flesje bier slechts enkele centen. Voor veel brouwerijen kunnen de extra heffingen het einde betekenen. De brouwers stellen dat niet alleen brouwerijen worden geraakt, maar ook horeca en retail. Vooral in de grensregio's, waar Nederlanders nu al bier kopen in België of Duitsland, omdat het daar goedkoper is.
10: De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
11: Schoonmakers leggen deze week van maandag tot en met vrijdag het werk neer op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV roept op tot de stakingen uit protest tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV-leden heeft die afspraken afgewezen. De vakbond eist een hogere loonsverhoging en wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt gestaakt. Maar ziekenhuizen blijven buiten schot.
12: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
13: De benzineprijs in Duitsland is afgelopen weekend naar een recordhoogte gestegen door de stijgende olieprijzen. Automobilistenvereniging ADAC meldt dat euro 95 zondag gemiddeld €2,27 kostte. Ruim een cent meer dan vrijdag. Diesel steeg met 3,5 cent naar €2,40. In 2 weken tijd is benzine ongeveer 12 cent duurder geworden en diesel circa 20 cent. Tanken in Duitsland blijft voor Nederlanders voordeliger, want hier kost euro 95 nu €2,68 en diesel €2,72.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Thuln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekkoren.

0: september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Skelmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Skelmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten lichtgewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en is er een enkele lichte bui mogelijk. In het noordoosten wat meer bewolking met af en toe wat motregen. Het wordt rond de 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond naast wolkenvelden ook opklaringen, met vooral in het oosten nog een enkele lichte bui. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen. Minimaal zo'n 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. In de middag veel zon in het midden en zuiden, in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot wel 28 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3 mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderad, ter hoogte van Roermond. Het gaat om een toestel van vliegschool Hilversum, dat maandagochtend rond 10:30 vertrok uit Hilversum. Ooggetuigen zagen het vliegtuig ongebruikelijk laag vliegen en vervolgens met hoge snelheid neerstorten in een veld. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. 2 onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om te helpen bij het onderzoek. De 41-jarige Ayham A. uit Arkel staat terecht voor een vermeende leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in het zuidelijke deel van Damascus. Getuigen verklaren dat hij betrokken was bij martelpraktijken, executies en de moord op 10 hulpverleners. A. ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Zijn advocaten stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen. De film Paikar van regisseur Dawood Hilmandi is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie International Feature Film. De documentaire gaat over de Nederlands-Afghaanse Hilmandi, die opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Paikar ging in première op het International Documentary Festival Amsterdam en won daar 3 prijzen. Op 15 december wordt bekend of de film de shortlist haalt. De Oscars worden op 14 maart uitgereikt. De Ghanese autoriteiten hebben 3 handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, aangehouden. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigde de verdachte Bolle Jos en faciliteerde ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane. 1 van de gearresteerden is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos. Leidekkers zelf is al jaren voortvluchtig en verblijft volgens de Nederlandse autoriteiten

0: in Sierra Leone.
1: Een bemanningslid van een vrachtschip dat onder Nederlandse vlag vaart, is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk aan boord. Het slachtoffer is een 27-jarige niet-Nederlandse ingezetene. Het ongeluk gebeurde aan boord van de MV Perfect, een vrachtschip van bijna 119 meter op het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Het schip ligt nu in de haven van Vlissingen, waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid maandag onderzoek doet. De 40-jarige Brandon T. uit Almelo zegt spijt te hebben van het verzamelen van grote hoeveelheden kinderporno en het seksueel uitbuiten van een 14-jarig meisje. Hij deed zich volgens justitie jarenlang voor als modellenscout en vroeg minderjarige meisjes via sociale media om seksuele foto's en video's. Afgelopen juni werd hij opgepakt nadat de vader van het 14-jarige meisje aangifte had gedaan. De omvang van de zaak is nog niet duidelijk. Er worden nog slachtoffers geïdentificeerd en aangiftes opgenomen uit heel Nederland. De volgende zitting is op 7 december.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. En nu het economisch nieuws. Schoonmakers staken deze week van maandag tot en met vrijdag op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV protesteert daarmee tegen een cao die CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. De FNV wil dat de cao wordt opengebroken omdat het merendeel van haar leden de afspraken heeft afgewezen. Leden eisen onder meer een hogere loonsverhoging en automatische koppeling aan de inflatie. In de nieuwe cao is een loonsverhoging van 6,1% in 2 jaar afgesproken. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Microsoft heeft nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van zijn AI-modellen. De gedragscode stelt dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen of gebruikers kunnen misleiden. Ook mag de AI van Microsoft zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. De publicatie komt enkele dagen na een oproep vanuit de sector om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Topman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen van het bedrijf. De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de 2e keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Mika Brunold heeft de finale gewonnen van het Challenger-toernooi in het Oostenrijkse Tulln. De 21-jarige Zwitser versloeg de Braziliaan João Lucas Reis da Silva met 6-4, 6-3. Het was de eerste tennisfinale bij de mannen tussen twee spelers die allebei openlijk homoseksueel zijn. Reis da Silva kwam in december 2024 als eerste actieve mannelijke proftennisser uit de kast. Brunold volgde in november 2025 en noemde Reis da Silva tijdens de prijsuitreiking een grote inspiratiebron. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten lichtgewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France van. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met een enkele lichte bui. In het noordoosten is het wat bewolkter met kans op motregen. Het wordt zo'n 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond, naast wolken, ook opklaringen. Vooral in het oosten nog een enkele bui. Vannacht blijft het grotendeels droog met minimaal 16 graden. In het noorden kan het nog wat motregenen. Morgenochtend begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. Morgenmiddag in het noorden veel wolken, in de rest van het land zon. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het uiterste oosten kans op enkele stevige buien met hagel.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Arnhem komen deze week 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer. De zaken zijn verspreid over dinsdag, woensdag en donderdag. 3 rechters beslissen over verlenging van de voorlopige hechtenis met maximaal 90 dagen. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten gewond. De politie hield 35 verdachten aan. De autoriteiten in Ghana hebben 3 handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers aangehouden. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigden de verdachten Bolle Jos en faciliteerden ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane. Leidekkers is al jaren voortvluchtig en verblijft volgens de Nederlandse autoriteiten in Sierra Leone. Minister David van Weel complimenteert Ghana voor de arrestaties. Drie mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderat, ter hoogte van Roermond. Het gaat om een toestel van vliegschool Hilversum, dat maandagochtend rond 10:30 vertrok uit Hilversum. Ooggetuigen zagen het vliegtuig ongebruikelijk laag vliegen en vervolgens met hoge snelheid neerstorten in een veld. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Twee onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om te helpen bij het onderzoek. De 41-jarige Ayham A. uit Arkel staat terecht voor een vermeende leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in het zuidelijke deel van Damascus. Getuigen verklaren dat hij betrokken was bij martelpraktijken, executies en de moord op 10 hulpverleners. A. ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Zijn advocaten stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen. De film Paikar van regisseur Dawood Hilmandi is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie International Feature Film. De documentaire gaat over de Nederlands-Afghaanse Hilmandi, die opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Paikar ging in première op het International Documentary Festival Amsterdam en won daar 3 prijzen. Op 15 december wordt bekend of de film de shortlist haalt. De Oscars worden op 14 maart uitgereikt. De 40-jarige Brandon T. uit Almelo zegt spijt te hebben van het verzamelen van grote hoeveelheden kinderporno en het seksueel uitbuiten van een 14-jarig meisje. Hij deed zich volgens justitie jarenlang voor als modellenscout en vroeg minderjarige meisjes via sociale media om seksuele foto's en video's. Afgelopen juni werd hij opgepakt nadat de vader van het 14-jarige meisje aangifte had gedaan. De omvang van de zaak is nog niet duidelijk. Er worden nog slachtoffers geïdentificeerd en aangiftes opgenomen uit heel Nederland. De volgende zitting is op 7 december.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones. En de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. En nu het economisch nieuws. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol heeft maandag het werk neergelegd tijdens de eerste van 5 stakingsdagen. Ook op grote treinstations zoals Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen wordt volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. De grootste vakbond van Nederland protesteert tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Maar die werd afgewezen door het merendeel van de FNV-leden. Door niet schoon te maken, maken we zichtbaar hoe belangrijk hun werk is, ligt Lamberts toe. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. De aandelenbeurs in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Vincent Roberti is benoemd tot interim voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van IF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen 6e in de Tour de France FAM. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor 2 bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar een lichte bui. In het noordoosten wat meer bewolking met kans op wat motregen. Het wordt ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen met wolkenvelden. In het oosten kan er nog een bui vallen. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen start bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. In de middag veel zon, behalve in het noorden. Later wordt het in het westen bewolkt. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt vanuit het westen de regen toe en in het uiterste oosten kunnen er stevige buien ontstaan met mogelijk hagel.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Maandagavond zijn 11 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Dinsdag worden nog 7 mensen terugverwacht. Dit weekend reisden al 17 slachtoffers terug. 7 mensen liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland en komen terug zodra dat medisch verantwoord is. Bij het ongeluk donderdag nabij Susch kwamen 5 Nederlanders om het leven. Naar de buschauffeur loopt een strafrechtelijk onderzoek. Deze week komen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. 3 rechters beslissen over het verlengen van de voorlopige hechtenis met maximaal 90 dagen. De zaken zijn verspreid over dinsdag, woensdag en donderdag. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. 2 politieagenten raakten gewond. De politie hield 35 verdachten aan, van wie er inmiddels 2 zijn vrijgelaten. De autoriteiten in Ghana hebben 3 handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers aangehouden. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigden de verdachten Bolle Jos en faciliteerden ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane. Leidekkers is al jaren voortvluchtig en verblijft volgens de Nederlandse autoriteiten in Sierra Leone. Minister David van Weel complimenteert Ghana voor de arrestaties. 3 mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderad, ter hoogte van Roermond. Het gaat om een toestel van vliegschool Hilversum dat maandagochtend rond 10:30 vertrok uit Hilversum. Ooggetuigen zagen het vliegtuig ongebruikelijk laag vliegen en vervolgens met hoge snelheid neerstorten in een veld. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. 2 onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om te helpen bij het onderzoek. De 41-jarige Ayham A. uit Arkel staat terecht voor een vermeende leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in het zuidelijke deel van Damascus. Getuigen verklaren dat hij betrokken was bij martelpraktijken, executies en de moord op 10 hulpverleners. A. ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Zijn advocaten stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen. De film Paikar van regisseur Dawood Hilmandi is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie International Feature Film. De documentaire gaat over de Nederlands-Afghaanse Hilmandi, die opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Paikar ging in première op het International Documentary Festival Amsterdam en won daar 3 prijzen. Op 15 december wordt bekend of de film de shortlist haalt. De Oscars worden op 14 maart uitgereikt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit. Minister Miki Zohar dreigt filmmakers Yuval Abraham en Rachel Tzor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NASA over de Gaza-oorlog. De film gaat over het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Zohar beschuldigt Abraham en Tzor van landverraad en noemt het schokkend dat de documentaire een prijs won. En nu het economisch nieuws. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol heeft maandag het werk neergelegd tijdens de eerste van 5 stakingsdagen. Ook op grote treinstations zoals Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen wordt volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. De grootste vakbond van Nederland protesteert tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Maar die werd afgewezen door het merendeel van de FNV-leden. Door niet schoon te maken, maken we zichtbaar hoe belangrijk hun werk is, ligt Lamberts toe. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al-Tawun en Al-Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al-Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekkoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works Pro Time heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken,
3: De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, met kans op een lichte bui. In het noordoosten iets meer bewolking, met mogelijk wat motregen. Het wordt ongeveer 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het oosten kan er nog een enkele bui vallen. De wind blijft zwak, alleen langs de kust en op het IJsselmeer matig uit het zuidwesten. Vannacht droog met weinig wind. Minimaal rond de 16 graden. In het noorden en midden plaatselijk wat motregen. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Middagtemperatuur tussen 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. Helemaal in het oosten kans op regen en onweersbuien met mogelijk veel neerslag en hagel.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 41-jarige Ayam A. uit Arkel staat terecht voor een leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in Damascus, waar hij betrokken zou zijn bij martelingen, onthoofdingen en de moord op 10 hulpverleners. De advocaten van A. stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen en dat zij te weinig kans hebben gehad dat bewijs te toetsen. Woensdag volgt de strafeis, donderdag het pleidooi van de verdediging. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat de verduurzaming in Nederland stagneert. Voor het derde jaar op rij is de verwachte vermindering van broeikasgassen in 2030 nauwelijks toegenomen. En de kans dat Nederland het doel van 55% minder uitstoot haalt, is heel erg klein. De doorgerekende plannen zijn goed voor een afname van 47% tot 54%. Het planbureau waarschuwt dat hoe langer de politiek wacht met extra maatregelen, hoe pijnlijker die worden. Klimaatminister Stientje van Veldhoven overweegt samen met andere kabinetsleden extra maatregelen, maar zegt dat de vraag is of de Kamer bereid is die te nemen. Deze week komen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. Drie rechters beslissen over het verlengen van de voorlopige hechtenis met maximaal 90 dagen. De zaken zijn verspreid over dinsdag, woensdag en donderdag. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. De politie hield 35 verdachten aan, van wie er inmiddels 2 zijn vrijgelaten. Maandagavond zijn 11 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Dinsdag worden nog 7 mensen terugverwacht. Dit weekend reisden al 17 slachtoffers terug. 7 mensen liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland en komen terug zodra dat medisch verantwoord is. Bij het ongeluk donderdag nabij Susch kwamen 5 Nederlanders om het leven. Naar de buschauffeur loopt een strafrechtelijk onderzoek. De autoriteiten in Ghana hebben 3 handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers aangehouden. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigden de verdachten Bolle Jos en faciliteerden ze zijn activiteiten. De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane. Leidekkers is al jaren voortvluchtig en verblijft volgens de Nederlandse autoriteiten in Sierra Leone. Minister David van Weel complimenteert Ghana voor de arrestaties.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Trump meldt dat op zijn Truth Social. Volgens hem zorgen dit soort aanvallen in de oorlog voor hoge dieselprijzen wereldwijd. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit. En nu het economisch nieuws. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters

0: Dan van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump. De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vincent Roberti is benoemd tot interimvoorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al-Tawun en Al-Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al-Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works Pro Time heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken, De 25-jarige Kerbouw komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot

0: met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon en een enkele lichte bui mogelijk. In het noordoosten meer bewolking met kans op wat motregen. Het wordt 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. In het oosten kan het nog even licht regenen. Vannacht overwegend droog, met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen. Minimaal 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. Later neemt de bewolking in het westen toe en gaat het daar avond regenen. In het uiterste oosten mogelijk enkele onweersbuien met veel regen in korte tijd. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat de verduurzaming in Nederland stagneert. Voor het derde jaar op rij is de verwachte vermindering van broeikasgassen in 2030 nauwelijks toegenomen. En de kans dat Nederland het doel van 55% minder uitstoot haalt, is heel erg klein. De doorgerekende plannen zijn goed voor een afname van 47% tot 54%. Het Planbureau waarschuwt dat hoe langer de politiek wacht met extra maatregelen, hoe pijnlijker die worden. Klimaatminister Stientje van Veldhoven overweegt samen met andere kabinetsleden extra maatregelen, maar zegt dat de vraag is of de Kamer bereid is die te nemen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd. De 41-jarige Ayam A. uit Arkel staat terecht voor een leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in Damascus, waar hij betrokken zou zijn bij martelingen, onthoofdingen en de moord op 10 hulpverleners. De advocaten van A stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen en dat zij te weinig kans hebben gehad dat bewijs te toetsen. Woensdag volgt de strafeis, donderdag het pleidooi van de verdediging. Maandagavond zijn 11 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Dinsdag worden nog 7 mensen terugverwacht. Dit weekend reisden al 17 slachtoffers terug. 7 mensen liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland en komen terug zodra dat medisch verantwoord is. Bij het ongeluk donderdag nabij Susch kwamen 5 Nederlanders om het leven. Naar de buschauffeur loopt een strafrechtelijk onderzoek. Deze week komen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. Drie rechters beslissen over het verlengen van de voorlopige hechtenis met maximaal 90 dagen. De zaken zijn verspreid over dinsdag, woensdag en donderdag. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. De politie hield 35 verdachten aan, van wie er inmiddels 2 zijn vrijgelaten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Trump meldt dat op zijn Truth Social. Volgens hem zorgen dit soort aanvallen in de oorlog voor hoge dieselprijzen wereldwijd.
6: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
7: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
8: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
9: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
10: Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
11: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
12: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao
13: die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
14: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
15: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump.
17: De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Vincent Roberti is benoemd tot interim voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij volgt Edgar Grospiron op, die donderdag vertrok, 18 maanden na zijn aanstelling. Roberti combineert het voorzitterschap voorlopig met zijn functie als algemeen directeur. Grospiron vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Het project kampt met diverse uitdagingen, waaronder de verplaatsing van ijssportevenementen van Nice naar Lyon en het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen. De Saoedische Voetbalbond veroordeelt spreekoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. Die waren afgelopen weekend te horen tijdens de wedstrijd tussen Al Tawun en Al Hilal. Doelwit was Ruben Neves, voormalig ploeggenoot van Jota en middenvelder van Al Hilal. Neves was een van de beste vrienden van Jota en droeg de kist tijdens zijn begrafenis. Cristiano Ronaldo vindt dat de fans die meededen aan de spreekoren nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats.
19: Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Skelmose in de Deense selectie.
20: De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen 6e in de Tour de France FAM. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs.
21: De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor 2 bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met een enkele lichte bui. In het noordoosten iets meer bewolking en kans op wat motregen. Het wordt ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond, naast wolken, ook opklaringen. In het oosten nog een enkele lichte bui mogelijk. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Morgenochtend begint het bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. Morgenmiddag in het noorden veel bewolking, maar verder overwegend zonnig. Later neemt de bewolking in het westen toe. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding.
24: Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat de verduurzaming in Nederland stagneert. Voor het derde jaar op rij is de verwachte vermindering van broeikasgassen in 2030 nauwelijks toegenomen. En de kans dat Nederland het doel van 55% minder uitstoot haalt, is heel erg klein. De doorgerekende plannen zijn goed voor een afname van 47% tot 54%. Het Planbureau waarschuwt dat hoe langer de politiek wacht met extra maatregelen, hoe pijnlijker die worden. Klimaatminister Stientje van Veldhoven overweegt samen met andere kabinetsleden extra maatregelen, maar zegt dat de vraag is of de Kamer bereid is die te nemen.
25: De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Horen, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
26: De 41-jarige Ayam A. uit Arkel staat terecht voor een leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen.
0: Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in Damascus, waar hij betrokken zou zijn bij martelingen, onthoofdingen en de moord op 10 hulpverleners. De advocaten van A stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen en dat zij te weinig kans hebben gehad dat bewijs te toetsen. Woensdag volgt de strafeis, donderdag het pleidooi van de verdediging.
1: Maandagavond zijn 11 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Dinsdag worden nog 7 mensen terugverwacht. Dit weekend reisden al 17 slachtoffers terug. 7 mensen liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland en komen terug zodra dat medisch verantwoord is. Bij het ongeluk donderdag nabij Susch kwamen 5 Nederlanders om het leven. Naar de buschauffeur loopt een strafrechtelijk onderzoek.
3: Deze week komen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. 3 rechters beslissen over het verlengen van de voorlopige hechtenis met maximaal 90 dagen. De zaken zijn verspreid over dinsdag, woensdag en donderdag. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. 2 politieagenten raakten gewond. De politie hield 35 verdachten aan, van wie er inmiddels 2 zijn vrijgelaten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
5: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
6: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
7: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
27: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
8: Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinovo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones. En de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
9: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
10: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
11: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
12: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump.
14: De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bestuurder Isabel Schnabel zegt dat de olieprijzen het hoogste niveau sinds mei hebben bereikt en de Europese gasprijs op het hoogste punt sinds eind 2022 staat. De ECB vreest dat deze stijgende prijzen de inflatie verder aanwakkeren. Vorige week verhoogde de bank voor de tweede keer dit jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,3%, terwijl de ECB mikt op 2%.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als 6e en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van IF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen 6e in de Tour de France van. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor 2 bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie.
16: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, met af en toe zon. In het noordoosten kan het even motregenen. De temperatuur ligt rond de 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen, met in het oosten kans op een lichte bui. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden en midden mogelijk wat motregen. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. In de middag blijft het in het noorden grijs, elders schijnt de zon. Het wordt dan 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het oosten zijn enkele regen- en onweersbuien mogelijk.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wat het huidige kabinet gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat laten ze weten in reactie op het maandag gepubliceerde rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert en doelen mogelijk niet gehaald worden. Greenpeace-directeur Marieke Vellekoop zegt dat de plannen tot 2030 om de klimaatcrisis aan te pakken wederom zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Ook Natuur en Milieu roept het kabinet op verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat en de toekomst van alle generaties.
18: Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding.
19: De 41-jarige Ayam A. uit Arkel staat terecht voor een leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in Damascus, waar hij betrokken zou zijn bij martelingen, onthoofdingen en de moord op 10 hulpverleners. De advocaten van A. stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen en dat zij te weinig kans hebben gehad dat bewijs te toetsen. Woensdag volgt de strafeis, donderdag het pleidooi van de verdediging.
20: Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat de verduurzaming in Nederland stagneert. Voor het derde jaar op rij is de verwachte vermindering van broeikasgassen in 2030 nauwelijks toegenomen. En de kans dat Nederland het doel van 55% minder uitstoot haalt, is heel erg klein. De doorgerekende plannen zijn goed voor een afname van 47% tot 54%. Het Planbureau waarschuwt dat hoe langer de politiek wacht met extra maatregelen, hoe pijnlijker die worden. Klimaatminister Stientje van Veldhoven overweegt samen met andere kabinetsleden extra maatregelen, maar zegt dat de vraag is of de Kamer bereid is die te nemen.
21: De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
22: Maandagavond zijn 11 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Dinsdag worden nog 7 mensen terugverwacht. Dit weekend reisden al 17 slachtoffers terug. 7 mensen liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland en komen terug zodra dat medisch verantwoord is. Bij het ongeluk donderdag nabij Susch kwamen 5 Nederlanders om het leven. Naar de buschauffeur loopt een strafrechtelijk onderzoek.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
25: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
28: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten.
0: De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
1: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
3: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
4: Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones. En de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
5: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat topmannen van grote AI-bedrijven in het weekend waarschuwden voor de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%. BESI zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
6: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
7: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
26: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
27: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen.
8: De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
9: De aandelenbeurs in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8%. Intel, Broadcom en AMD verloren tot 9%. De olieprijzen stegen tot 4% door het tijdelijk stilleggen van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een aanval met drones. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, die de rente waarschijnlijk verhoogt, ondanks verzet van president Trump.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als 6e en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van IF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen 6e in de Tour de France van. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor 2 bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag is het wisselvallig met af en toe zon, maar ook bewolking en hier en daar een lichte bui. In het noordoosten kan het wat vaker motregenen. De temperatuur komt uit rond 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. In het oosten is nog een enkele bui mogelijk. Vannacht kan het in het noorden en midden wat motregenen en er is kans op mist. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon snel door. In de middag blijft het in het noorden grijs, maar elders schijnt de zon volop.
2: De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Later op de dag neemt de bewolking in het westen toe en gaat het daar regenen. In het uiterste oosten kunnen zware buien ontstaan met mogelijk hagel.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op de energierekening. Dat zegt voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat het percentage geïmporteerde energie daalt van 77% nu naar 49-63% in 2040. Het overgrote deel van die import is fossiel. Zolang Nederland veel olie en aardgas uit het buitenland nodig heeft, bepalen oorlogen en wereldleiders mede wat gezinnen en bedrijven betalen, aldus van de Gaag. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wat het huidige kabinet gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat laten ze weten in reactie op het maandag gepubliceerde rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert en doelen mogelijk niet gehaald worden. Greenpeace-directeur Marieke Vellekoop zegt dat de plannen tot 2030 om de klimaatcrisis aan te pakken wederom zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Ook Natuur en Milieu roept het kabinet op verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat en de toekomst van alle generaties. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding.
13: Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat de verduurzaming in Nederland stagneert. Voor het derde jaar op rij is de verwachte vermindering van broeikasgassen in 2030 nauwelijks toegenomen. En de kans dat Nederland het doel van 55% minder uitstoot haalt, is heel erg klein. De doorgerekende plannen zijn goed voor een afname van 47-54%. Het Planbureau waarschuwt dat hoe langer de politiek wacht met extra maatregelen, hoe pijnlijker die worden. Klimaatminister Stientje van Veldhoven overweegt samen met andere kabinetsleden extra maatregelen, maar zegt dat de vraag is of de Kamer bereid is die te nemen.
14: De 41-jarige Ayam A. uit Arkel staat terecht voor een leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in Damascus, waar hij betrokken zou zijn bij martelingen, onthoofdingen en de moord op 10 hulpverleners. De advocaten van A stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen en dat zij te weinig kans hebben gehad dat bewijs te toetsen. Woensdag volgt de strafeis, donderdag het pleidooi van de verdediging.
15: De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Horen, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd.
0: De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
18: Duitsland wil militairen verplicht naar

0: Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinovo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit.
1: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
2: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
3: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
4: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie.

0: Actie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus 80 euro. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een auto-ongeluk in Milaan. De 24-jarige aanvaller van Cagliari botste zondagochtend vroeg met zijn Porsche tegen een ander voertuig. Bij een controle bleek Maldini boven de toegestane alcohollimiet te zitten. 6 mensen raakten licht gewond, onder wie Maldini zelf. Hij is de zoon van voormalig AC Milan-verdediger Paolo Maldini en speelde 6 interlands voor Italië. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als 6e en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen 6e in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor 2 bochten te schrappen en er een lange rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Piszewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Piszewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er af en toe zon, met hier en daar een lichte bui. In het noordoosten wat meer bewolking en kans op wat motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richting. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht is het meestal droog, met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen. Minimaal rond de 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. In de middag schijnt in het zuiden de zon volop, terwijl het in het noorden bewolkt blijft. Temperaturen variëren van 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat laten ze weten na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Ook Natuur en Milieu en de Jonge Klimaatbeweging roepen het kabinet op tot actie. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie. Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49-63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat de verduurzaming in Nederland stagneert. Voor het derde jaar op rij is de verwachte vermindering van broeikasgassen in 2030 nauwelijks toegenomen. En de kans dat Nederland het doel van 55% minder uitstoot haalt, is heel erg klein. De doorgerekende plannen zijn goed voor een afname van 47-54%. Het Planbureau waarschuwt dat hoe langer de politiek wacht met extra maatregelen, hoe pijnlijker die worden. Klimaatminister Stientje van Veldhoven overweegt samen met andere kabinetsleden extra maatregelen, maar zegt dat de vraag is of de Kamer bereid is die te nemen. De 41-jarige Ayam A. uit Arkel staat terecht voor een leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in Damascus, waar hij betrokken zou zijn bij martelingen, onthoofdingen en de moord op 10 hulpverleners. De advocaten van A. stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen en dat zij te weinig kans hebben gehad dat bewijs te toetsen. Woensdag volgt de strafeis, donderdag het pleidooi van de verdediging. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
0: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
4: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. Het Poolse leger heeft een drone gevonden in de Oostzee. Volgens minister van Defensie, Władysław Kosiniak-Kamysz, gaat het waarschijnlijk om een Russisch toestel. De drone werd aangetroffen bij het strand van Rusinowo, zo'n 130 kilometer ten westen van Gdansk. Het is niet duidelijk of de drone was uitgerust met explosieven. Het Poolse luchtruim wordt regelmatig geschonden door drones en de Poolse regering heeft herhaaldelijk gesteld dat Rusland achter die schendingen zit. En nu het economisch nieuws.
5: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
4: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
0: Vakbond FNV eist voor het komende CAO-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Piszewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, met hier en daar een lichte bui. In het noordoosten is er wat meer bewolking en kan het even motregenen. Het wordt rond de 22 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen, al blijft de kans op een bui in het oosten. Vannacht overwegend droog, met weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait. Het koelt af tot ongeveer 16 graden. Morgenochtend bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. Morgenmiddag in het noorden nog bewolkt, elders zonnig. Later neemt de bewolking in het westen toe. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het in het westen regenen. In het uiterste oosten zijn onweersbuien mogelijk met veel regen en hagel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie. Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49-63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat de verduurzaming in Nederland stagneert. Voor het derde jaar op rij is de verwachte vermindering van broeikasgassen in 2030 nauwelijks toegenomen. En de kans dat Nederland het doel van 55% minder uitstoot haalt, is heel erg klein. De doorgerekende plannen zijn goed voor een afname van 47-54%. Het Planbureau waarschuwt dat hoe langer de politiek wacht met extra maatregelen, hoe pijnlijker die worden.
7: Klimaatminister Stientje van Veldhoven overweegt samen met andere kabinetsleden extra maatregelen, maar zegt dat de vraag is of de Kamer bereid is die te nemen.
8: De 41-jarige Ayam A. uit Arkel staat terecht voor een leidende rol in terreurorganisatie IS in Syrië. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef van IS te zijn geweest in Damascus, waar hij betrokken zou zijn bij martelingen, onthoofdingen en de moord op 10 hulpverleners. De advocaten van A. stellen dat het bewijs vooral rust op verklaringen van 5 anonieme getuigen en dat zij te weinig kans hebben gehad dat bewijs te toetsen. Woensdag volgt de strafeis, donderdag het pleidooi van de verdediging.
9: De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïnse elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
11: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
12: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
13: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
14: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal.
15: De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
16: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
19: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
20: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
21: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
22: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
23: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Deense wielrenner Matthias Kjellmose meldt zich af voor de wereldkampioenschappen wielrennen die eind september in het Canadese Montreal worden gehouden. De 25-jarige renner geeft aan dat zijn schema te zwaar is geweest met de Tour de France en de Vuelta. Kjellmose eindigde in de Tour als zesde en sloot de Ronde van Spanje zondag af op de 13e plaats. Eerder dit jaar won hij verrassend de Amstel Gold Race door Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te verslaan. Anton Charmig vervangt Kjellmose in de Deense selectie. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, met her en der een lichte bui. In het noordoosten is het wat meer bewolkt, met kans op wat motregen. Het wordt ongeveer 22 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond blijft het grotendeels droog, met wolkenvelden en opklaringen. In het oosten valt er mogelijk nog een buitje. Vannacht overwegend droog, met in het noorden en midden kans op wat motregen. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon snel door. In het noorden blijft het grauw. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het daar regenen.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar. En voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold.
4: Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen. Het kabinet wil aansluiten bij Europese klimaatplannen die de Europese Commissie dit najaar presenteert.
5: Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
6: Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49-63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben.
7: Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding.
8: De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
27: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
28: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd.
1: Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
9: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
10: NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien.
11: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
12: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
13: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
14: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
15: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws.
2: Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Piszewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Piszewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. De Nederlandse volleyballers hebben maandag op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Na een voorsprong van 2 sets ging de overwinning in 5 sets naar Servië. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland kreeg in de spannende derde set 3 keer een matchpoint, maar Servië won de set alsnog. Bondscoach Joel Banks maakte zich druk over een beslissing van de arbitrage op een beslissend punt. Nederland speelt dinsdag tegen gastland Finland en woensdag tegen Estland. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met een enkele lichte bui, vooral in het noordoosten. wat meer bewolking en kans op wat motregen. Het wordt 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. In het oosten nog kans op een bui. Vannacht overwegend droog met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen en kans op mist. Minimaal 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. In de middag in het noorden veel bewolking, elders zonnig. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het uiterste oosten kans op onweersbuien met veel regen en hagel.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar en voor de koninklijke schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen. Het kabinet wil aansluiten bij Europese klimaatplannen die de Europese Commissie dit najaar presenteert. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie. Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49% tot 63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïnse elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet

0: Iran. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg SD Works ProTime heeft de Franse renster Cédrine Kerbaol aangetrokken. De 25-jarige Kerbaol komt over van EF Education Oatly en tekent een contract tot en met 2028. Ze richt zich vooral op het klassementswerk en werd dit seizoen zesde in de Tour de France Femme. Tegelijkertijd vertrekt Blanca Vas naar Lidl Trek. De 25-jarige Hongaarse won in haar carrière etappes in zowel de Tour als de Giro en werd in 2024 vierde op de Olympische Spelen in Parijs. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Piszewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Piszewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. De Nederlandse volleyballers hebben maandag op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Na een voorsprong van 2 sets ging de overwinning in 5 sets naar Servië. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland kreeg in de spannende derde set 3 keer een matchpoint, maar Servië won de set alsnog. Bondscoach Joel Banks maakte zich druk over een beslissing van de arbitrage op een beslissend punt. Nederland speelt dinsdag tegen gastland Finland en woensdag tegen Estland.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met een enkele lichte bui. Vooral in het noordoosten. Wat meer bewolking en kans op wat motregen. Het wordt 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. In het oosten nog kans op een bui. Vannacht overwegend droog met in het noorden en midden plaatselijk wat motregen en kans op mist. Minimaal 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. In de middag in het noorden veel bewolking, elders zonnig. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het uiterste oosten kans op onweersbuien met veel regen en hagel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030 en het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030. In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar. En voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie. Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49-63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Delft opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie denkt hem te kunnen linken aan een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van haar fiets werd geslagen en bijna werd aangerand. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is bij eerdere aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied Delftse Hout, waarbij in meerdere gevallen vrouwen van hun fiets werden geslagen of geduwd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren. NAVO-topman Mark Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt. Hij reageert daarmee op de Russische drone-aanval van zondag op een spoorlijn tussen Kiev en Polen, vlak bij de grens met Polen. Volgens Rutte toont de aanval dat Rusland wanhopiger wordt. Hij verzekert dat de NAVO genoeg mogelijkheden heeft om terug te slaan als het bondgenootschap zelf wordt getroffen. Rutte is niet bang dat het uitblijven van nieuwe tegenmaatregelen als zwakte wordt gezien. En nu het economisch nieuws.
4: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een lange rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. De Nederlandse volleyballers hebben maandag op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Na een voorsprong van 2 sets ging de overwinning in 5 sets naar Servië. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland kreeg in de spannende 3e set 3 keer een matchpoint, maar Servië won de set alsnog. Bondscoach Joël Banks maakte zich druk over een beslissing van de arbitrage op een beslissend punt. Nederland speelt dinsdag tegen gastland Finland en woensdag tegen Estland. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven. Leerdam zegt dat het woord pensioen te definitief klinkt en dat ze de deur niet volledig dicht wil doen. Ze wil zich meer gaan richten op sociale media en de vrijheid gebruiken om avontuurlijke dingen te ondernemen. Leerdam won in Milaan Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wolkenvelden met opklaringen. In het oosten kan het plaatselijk motregenen. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht overwegend droog, met in het noorden en midden kans op wat motregen. Hier en daar kan mist ontstaan. Het wordt ongeveer 16 graden. Aan de kust matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon door. 'S Middags veel bewolking in het noorden, elders volop zon. Het wordt warm, 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. In de avond neemt de bewolking toe en valt er in het westen regen. In het uiterste oosten kans op buien en onweer met mogelijk hagel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. In Boxtel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Boxtel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is. Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030. In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar. En voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is.
5: Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
4: Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49-63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
6: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
7: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een lange rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. De Nederlandse volleyballers hebben maandag op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Na een voorsprong van 2 sets ging de overwinning in 5 sets naar Servië. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland kreeg in de spannende derde set 3 keer een matchpoint, maar Servië won de set alsnog. Bondscoach Joel Banks maakte zich druk over een beslissing van de arbitrage op een beslissend punt. Nederland speelt dinsdag tegen gastland Finland en woensdag tegen Estland. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met opklaringen. In het oosten kan het hier en daar wat motregenen. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige zuidwestenwind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht blijft het grotendeels droog, al valt er in het noorden en midden nog wat lichte regen. Er kan lokaal mist ontstaan. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. In de middag schijnt de zon in het midden en zuiden volop, terwijl het in het noorden grijs blijft. Het wordt warm, 20 graden aan de noordwestkust tot maar liefst 28 graden in het zuidoosten. In de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan het daar gaan regenen. In het oosten is er kans op een stevige bui met onweer.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Bokstel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Bokstel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal.
4: ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is. Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030. In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar en voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie. Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49-63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van het mogelijk bestellen van een huurmoord op het dark web. De rechtercommissaris besloot dat maandag. De politie hield de vrouw afgelopen vrijdag in Rotterdam aan. Volgens RTL Nieuws is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het motief zou te maken hebben met een vechtscheiding.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
10: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
11: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
12: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
13: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
14: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
15: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
16: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
17: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling.
18: Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
19: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen.

0: tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. De Nederlandse volleyballers hebben maandag op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Na een voorsprong van 2 sets ging de overwinning in 5 sets naar Servië. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland kreeg in de spannende derde set 3 keer een matchpoint, maar Servië won de set alsnog. Bondscoach Joel Banks maakte zich druk over een beslissing van de arbitrage op een beslissend punt. Nederland speelt dinsdag tegen gastland Finland en woensdag tegen Estland. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met opklaringen. In het oosten kan het hier en daar wat motregenen. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige zuidwestenwind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht blijft het grotendeels droog, al valt er in het noorden en midden nog wat lichte regen. Er kan lokaal mist ontstaan. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. In de middag schijnt de zon in het midden en zuiden volop, terwijl het in het noorden grijs blijft. Het wordt warm, 20 graden aan de noordwestkust tot maar liefst 28 graden in het zuidoosten. In de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan het daar gaan regenen. In het oosten is er kans op een stevige bui met onweer.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een man die zaterdag...

0: zondagavond overleed na een hardhandige aanhouding, kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbiker ook. In Bokstel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Bokstel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is. Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030. In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar en voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie. Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49% tot 63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot. Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
2: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
3: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
4: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
5: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
8: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
10: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI
11: en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
12: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
13: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. De Nederlandse volleyballers hebben maandag op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Na een voorsprong van 2 sets ging de overwinning in 5 sets naar Servië. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland kreeg in de spannende derde set 3 keer een matchpoint, maar Servië won de set alsnog. Bondscoach Joel Banks maakte zich druk over een beslissing van de arbitrage op een beslissend punt. Nederland speelt dinsdag tegen gastland Finland en woensdag tegen Estland. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar opklaringen. In het oosten kan wat motregen vallen. Aan de kust waait het matig uit zuidwestelijke richting. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog. In het noorden en midden is plaatselijk nog wat motregen mogelijk en er is een kleine kans op mist. Het koelt af naar een graad of 16. Aan de kust matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt warm met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. In de avond neemt de bewolking in het westen toe en valt daar wat regen. In het uiterste oosten kans op stevige buien met onweer, hagel en veel regen in korte tijd.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbike-roof. In Bokstel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Bokstel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is.
17: Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030.
18: In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar en voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold.
19: Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
20: Het produceren van meer duurzame energie in Nederland zorgt voor minder uitstoot en geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na nieuwe verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77%, nu naar 49% tot 63% in 2040. De vereniging benadrukt dat er volop werk aan de winkel is en pleit voor een elektriciteitssysteem zonder CO2-uitstoot.
1: Branchevereniging Energie Nederland zegt dat energiebedrijven willen investeren in duurzame opwek, warmte en flexibiliteit, maar daarvoor wel beschikbare infrastructuur en stabiel beleid nodig hebben.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
23: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
24: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
25: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
26: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie.
0: Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
2: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
3: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
4: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
5: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. AS Roma verhuurt linksback Anas Salaheddin dit seizoen aan de Griekse club Panathinaikos. De 24-jarige Marokkaanse international, geboren in Amsterdam, speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. Hij kwam toen in 25 officiële wedstrijden in actie. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie.
8: Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Piszewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. De Nederlandse volleyballers hebben maandag op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Na een voorsprong van 2 sets ging de overwinning in 5 sets naar Servië. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland kreeg in de spannende derde set 3 keer een matchpoint, maar Servië won de set alsnog. Bondscoach Joel Banks maakte zich druk over een beslissing van de arbitrage op een beslissend punt. Nederland speelt dinsdag tegen gastland Finland en woensdag tegen Estland. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar opklaringen. In het oosten kan wat motregen vallen. Aan de kust waait het matig uit zuidwestelijke richting. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog. In het noorden en midden is plaatselijk nog wat motregen mogelijk en er is een kleine kans op mist. Het koelt af naar een graad of 16. Aan de kust matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt warm met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. In de avond neemt de bewolking in het westen toe en valt daar wat regen. In het uiterste oosten kans op stevige buien met onweer, hagel en veel regen in korte tijd.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van 1 incident met 2 slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
11: Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding, kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbike-roof. In Bokstel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Bokstel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is.
12: Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030.
13: In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar. En voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold.
14: Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
17: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
18: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen, die er iedere paar maanden worden afgelost.
19: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken.
28: Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
1: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
19: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
20: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
22: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
23: Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%.
0: Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een lange rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe opklaringen. In het oosten kan het hier en daar wat motregenen. Aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht is het overwegend droog, al kan het in het noorden en midden nog even motregenen. Er is ook een kleine kans op mist. Het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er later goed doorheen. In de middag blijft het in het noorden grijs, maar elders schijnt de zon volop. Het wordt warm. Aan de noordwestkust rond de 20 graden, in het zuidoosten plaatselijk 28 graden. Morgenavond trekt er vanuit het westen regen binnen en in het uiterste oosten kunnen er enkele flinke onweersbuien ontstaan met hagel.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van één incident met twee slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
5: Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding, kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbike-roof.
6: In Bokstel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Bokstel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is.
7: Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030.
8: In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar en voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold.
24: Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
26: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump
9: meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
10: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland

0: meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
1: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
2: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Vakbond FNV eist voor het komende cao-jaar een loonsverhoging van 5,5% plus €80. De bond kiest ervoor een deel van de verhoging in euro's te eisen, zodat de laagste inkomens er meer op vooruit gaan. FNV wil ook automatische prijscompensatie, waarbij de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen.

0: Daarnaast wil de vakbond tijdens onderhandelingen praten over de toepassing van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Vakbond CNV kwam vrijdag al met een looneis van 3 tot 5,5%. Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen daar niet in mee te kunnen gaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer recht stuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets, 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe opklaringen. In het oosten kan het hier en daar wat motregenen. Aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht is het overwegend droog, al kan het in het noorden en midden nog even motregenen. Er is ook een kleine kans op mist. Het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er later goed doorheen. In de middag blijft het in het noorden grijs, maar elders schijnt de zon volop. Het wordt warm. Aan de noordwestkust rond de 20 graden, in het zuidoosten plaatselijk 28 graden. Morgenavond trekt er vanuit het westen regen binnen en in het uiterste oosten kunnen er enkele flinke onweersbuien ontstaan met hagel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van één incident met twee slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht. Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbike-roof. In Bokstel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Bokstel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is. Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030. In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar en voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
4: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
5: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen, die er iedere paar maanden worden afgelost.
6: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
7: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
10: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uitten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AIX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
11: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen.
12: Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
13: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
14: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
15: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een lange recht stuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.
18: Radoslav Piszewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Piszewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan.
19: Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden.
20: Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter.
21: AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. In het oosten kan het plaatselijk motregenen. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden kans op wat motregen. Er kan lokaal mist ontstaan. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust matige tot vrij krachtige wind, landinwaarts weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt warm, 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het uiterste oosten kunnen er enkele onweersbuien ontstaan met mogelijk veel regen en hagel.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van 1 incident met 2 slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
22: Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbike-roof. In Bokstel is de bovenleiding defect, waardoor er geen treinen rijden van, naar en via het Noord-Brabantse Bokstel. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven Centraal en Tilburg, Eindhoven Centraal en Den Bosch, Den Bosch en Tilburg, Breda en Den Bosch en Breda en Eindhoven Centraal. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost, omdat de oorzaak van de defecte bovenleiding nog onbekend is. Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030 en het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030. In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar. En voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming.
0: het Nationaal Klimaatplatform, is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
23: Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
24: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
25: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
26: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
27: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
28: Finland sluit aan bij de Franse nucleaire bescherming. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich bij 9 andere landen, waaronder Nederland. Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit voorjaar vooruitgeschoven afschrikking aan met zijn kernwapenarsenaal. De samenwerking moet de Amerikaanse nucleaire paraplu aanvullen, nu Europa steeds minder op Amerikaanse bescherming durft te rekenen. Helsinki en Parijs richten de komende maanden een nucleaire stuurgroep op om de samenwerking uit te voeren.
29: En nu het economisch nieuws.
30: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank.
5: De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
6: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
7: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
8: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
9: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
10: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.
13: Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan.
14: Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1.
2: De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. In het oosten kan het plaatselijk motregenen. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden kans op wat motregen. Er kan lokaal mist ontstaan. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust matige tot vrij krachtige wind, landinwaarts weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt warm. 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het uiterste oosten kunnen er enkele onweersbuien ontstaan, met mogelijk veel regen en hagel.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden. In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van 1 incident met 2 slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
16: Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding, kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbike-roof.
17: Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid geeft over aanvullend beleid voor de klimaatopgave richting 2040.
30: Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde maandag dat er nog veel nodig is om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030.
0: In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar. En voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold.
1: Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is.
19: Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
21: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
22: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen.
5: tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen, die er iedere paar maanden worden afgelost.
6: De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
23: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
24: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
25: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
26: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
27: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond naast wolkenvelden ook wat opklaringen. In het oosten kan het plaatselijk wat mot regenen. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht is het overwegend droog, met in het noorden en midden nog kans op wat motregen. De temperatuur zakt naar ongeveer 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. In de middag wordt het in het noorden bewolkt, elders zonnig. De temperatuur loopt op tot 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het daar regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele onweersbuien ontstaan met mogelijk veel regen en hagel.
28: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling.
0: zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
10: In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaargewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van één incident met twee slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
11: Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding, kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD.

0: om de 90% vermindering van broeikasgassen te halen die het kabinet voor ogen heeft. De Europese Commissie komt in het najaar met voorstellen voor klimaatplannen na 2030. En het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet de komende maanden ook kijkt welke maatregelen nog effect kunnen hebben voor 2030.
1: In Den Haag worden maandagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet en trams kunnen er niet meer langs. Op het lange voorhout worden tribunes opgebouwd en militairen meten waar het gelid moet staan. Bij het noordeinde staan hekken en slagbomen klaar. En voor de Koninklijke Schouwburg ligt een rode loper uitgerold. Natuur- en milieuorganisaties vragen zich af wat het kabinet gaat doen tegen klimaatverandering. Dat doen ze na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de verduurzaming stagneert. Greenpeace zegt dat de plannen tot 2030 zwaar onvoldoende zijn en dat er daarna helemaal geen plan is. Milieudefensie roept het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen en te investeren in verduurzaming. Het Nationaal Klimaatplatform is optimistischer en ziet veel mogelijkheden om weer tempo te maken in de energietransitie.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen.

0: vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost. De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arktisch gebied te versterken. Dat zeggen 12 Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen. Zij kwamen maandag bijeen in het Finse Rovaniemi om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten. De leiders omschrijven de houding van Rusland, dat militair en strategisch belang ziet in de wateren die door klimaatverandering beter bevaarbaar worden, als vijandelijk tegenover Europa. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied.
1: En nu het economisch nieuws. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
2: Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat grote AI-bedrijven in het weekend zorgen uiten over de risico's van kunstmatige intelligentie. Anthropic-topman Dario Amodei riep op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg steun van OpenAI-topman Sam Altman en XAI-medeoprichter Elon Musk. ASMI verloor bijna 9%, Besi zakte 7% en chipmachinemaker ASML sloot 6,1% lager. De AIX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten.
3: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
4: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
5: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een lange rechtstuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond naast wolkenvelden ook wat opklaringen. In het oosten kan het plaatselijk wat motregenen. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht is het overwegend droog, met in het noorden en midden nog kans op wat motregen. De temperatuur zakt naar ongeveer 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. In de middag wordt het in het noorden bewolkt, elders zonnig. De temperatuur loopt op tot 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het daar regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele onweersbuien ontstaan met mogelijk veel regen en hagel.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Alfredo Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding door de politie in Rotterdam. De 51-jarige man was onschuldig, zegt projectleider Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete. Gulu reed op de fatbike van zijn vrouw toen de politie hem aanhield na een melding over een gestolen fiets. Hij kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind en wilde medicatie ophalen. Maandagavond was er een stille tocht die onder meer een politiebureau passeerde.
10: Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam is de ME bekogeld met allerlei spullen. Dat gebeurde nadat daar de stille tocht voor de overleden Alfredo Gulu eindigde. De ME kwam eerst naar buiten om het politiebureau te beveiligen en werd toen zelf belaagd. Of de belagers deelnamen aan de stille tocht is niet duidelijk, zegt een politiewoordvoerder. De familie van Gulu had opgeroepen de tocht vreedzaam te laten verlopen.
11: Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen.
12: Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden. In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van één incident met twee slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
13: Een man die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding, kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind, schrijft het AD. De 51-jarige Alfredo Gulu was even weg om medicatie te halen. Zijn zwangere partner wachtte met het aansnijden van de taart, maar hij kwam niet terug. Volgens de familie had hij niets te maken met een fatbike-roof.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is in brand gevlogen na een explosie in de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde kwam het schip in aanraking met zeemijnen toen het via het zuiden door de zeestraat probeerde te varen. Iran claimt al maanden de controle over de straat van Hormuz te hebben en laat schepen alleen via een bepaalde route door. De Amerikaanse president Trump zei vorige maand juist dat de hele zeestraat is ontdaan van mijnen en onder controle staat van de Amerikaanse marine. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is.
15: Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
16: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïnse elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur
17: en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
18: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
19: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen, die er iedere paar maanden worden afgelost.
20: En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
21: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
22: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
23: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
24: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
25: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen,
0: waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in Madrid is bereid het nieuwe circuit aan te passen voor betere inhaalmogelijkheden. Dat zegt directeur Luis García Abad na kritiek van coureurs op het bochtige parcours. Kimi Antonelli won de eerste race op de Madring. McLaren-coureur Lando Norris stelde voor twee bochten te schrappen en er een lange recht stuk van te maken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft al aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er wolkenvelden met opklaringen. In het noorden en oosten kan het plaatselijk motregenen. Langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog, al kan het in het noorden en midden nog licht regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. In de kustprovincies waait het matig, aan zee af en toe vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Morgenmiddag blijft het in het noorden bewolkt, terwijl de zon elders volop schijnt. Het wordt warm, zo'n 20 graden aan de noordwestkust, maar in het zuidoosten kan het wel 28 graden worden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele onweersbuien ontstaan, met lokaal veel regen en hagel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
7: Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam is de ME belaagd. De stille tocht voor Alfredo Gulu eindigde eerder maandagavond bij het politiebureau. De 51-jarige man overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding. Volgens de politie werd het bureau bekogeld met allerlei spullen en kwam de ME naar buiten om het gebouw te beveiligen. Daarop werd de ME zelf bekogeld. Of de belagers deelnamen aan de stille tocht, kan de politie niet zeggen. De familie van Gulu had opgeroepen de tocht vreedzaam te laten verlopen.
8: Alfredo Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding door de politie in Rotterdam. De 51-jarige man was onschuldig, zegt projectleider Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete. Gulu reed op de fatbike van zijn vrouw toen de politie hem aanhield na een melding over een gestolen fiets. Hij kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind en wilde medicatie ophalen. Maandagavond was er een stille tocht die onder meer een politiebureau passeerde.
9: Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen.
10: Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
26: In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van één incident met twee slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is volgens de Iraanse revolutionaire garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet,
6: waarbij zijn stem cruciaal is.
11: Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
12: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
13: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt, en niet Iran.
14: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen, die er iedere paar maanden worden afgelost.
15: En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
16: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
17: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
28: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen.
0: Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
18: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
19: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp. maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond naast wolkenvelden ook opklaringen. In het noorden en oosten kan het plaatselijk motregenen. Langs de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden nog wat motregen. Het wordt ongeveer 16 graden. In de kustprovincies matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. Helemaal in het oosten kans op enkele stevige buien met onweer.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
3: Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam is de ME belaagd. De stille tocht voor Alfredo Gulu eindigde eerder maandagavond bij het politiebureau. De 51-jarige man overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding. Volgens de politie werd het bureau bekogeld met allerlei spullen en kwam de ME naar buiten om het gebouw te beveiligen. Daarop werd de ME zelf bekogeld. Of de belagers deelnamen aan de stille tocht, kan de politie niet zeggen. De familie van Gulu had opgeroepen de tocht vreedzaam te laten verlopen.
2: Alfredo Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding door de politie in Rotterdam. De 51-jarige man was onschuldig, zegt projectleider Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete. Gulu reed op de fatbike van zijn vrouw toen de politie hem aanhield na een melding over een gestolen fiets. Hij kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kind en wilde medicatie ophalen. Maandagavond was er een stille tocht die onder meer een politiebureau passeerde.
5: Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen.
7: Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
22: In Valthermond is maandagavond een persoon overleden die zwaar gewond in het water achter een woning werd aangetroffen. Eerder die avond vond de politie na een melding van een verdachte situatie een gewond persoon in een woning aan de Kleine Turfstraat. De politie spreekt van één incident met twee slachtoffers die elkaar kennen. De politie is niet op zoek naar andere betrokkenen of een voortvluchtige verdachte. Over de identiteit van de overleden persoon kan nog niets worden gezegd, omdat nabestaanden mogelijk nog moeten worden ingelicht.
20: Geen tijd?
4: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is volgens de Iraanse revolutionaire garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is.
9: Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
10: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
23: Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd te stoppen met aanvallen op elkaars energiedoelen. Trump zegt dat zulke aanvallen zorgen voor hoge dieselprijzen wereldwijd. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen flink opgevoerd, wat brandstofproblemen in Rusland veroorzaakt. De olieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, die bijna 7 maanden duurt. Dit leidt in de Verenigde Staten tot hogere brandstofkosten en inflatie, een paar weken voordat de belangrijke tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Trump benadrukt dat vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de stijgende dieselprijzen veroorzaakt en niet Iran.
24: Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen omdat er te weinig vrijwilligers zijn voor de brigade van ongeveer 5000 man die daar wordt gelegerd. Volgens Bild wijst de Bundeswehr eind september voor het eerst militairen aan om zich bij de brigade te voegen. Tot 1000 van hen krijgen zo'n dienstopdracht, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok. De Duitse militairen vestigen zich permanent in Litouwen en kunnen een partner of gezin meenemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse militairen die er iedere paar maanden worden afgelost.
25: En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
6: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
11: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
12: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
13: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
14: Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Radoslav Pisiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, is ontslagen op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het failliete cryptobedrijf Zonda Crypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van Ponzi-fraude en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten. Pisiewicz sloot namens het Olympisch Comité een sponsorovereenkomst met het cryptobedrijf. Interimvoorzitter Marian Kmita neemt de taken over en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan.
26: Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag.

0: op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de achtste finales. Internationale heeft zijn vierde overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond naast wolkenvelden ook opklaringen. In het noorden en oosten kan het plaatselijk motregenen. Langs de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden nog wat motregen. Het wordt ongeveer 16 graden. In de kustprovincies matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend begint bewolkt, maar vooral in het oosten en zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. Helemaal in het oosten kans op enkele stevige buien met onweer.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat de familie teleurgesteld en verontwaardigd is. Volgens Roethoff is er mogelijk sprake van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed achteraf niet op de fiets waar de politie naar zocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen.

0: Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur. En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 2520, 2523, 2830, 1525, 1517. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de achtste finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar opklaringen. In het noorden en oosten valt plaatselijk wat motregen. Aan de kust staat een matige wind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht blijft het overwegend droog, al kan er in het noorden en midden nog wat motregen vallen. Lokaal is er kans op mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenochtend is het bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. In de middag is het in het noorden grijs, elders zonnig. Later neemt de bewolking in het westen toe. Het wordt warm. 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het in het westen regenen en kan er in het oosten een flinke onweersbui ontstaan met hagel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat de familie teleurgesteld en verontwaardigd is. Volgens Roethof is er mogelijk sprake van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed achteraf niet op de fiets waar de politie naar zocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnerkamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur. En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joël Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar opklaringen. In het noorden en oosten valt plaatselijk wat motregen. Aan de kust staat een matige wind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vannacht blijft het overwegend droog, al kan er in het noorden en midden nog wat motregen vallen. Lokaal is er kans op mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenochtend is het bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. In de middag is het in het noorden grijs, elders zonnig. Later neemt de bewolking in het westen toe. Het wordt warm. 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het in het westen regenen en kan er in het oosten een flinke onweersbui ontstaan met hagel.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen
6: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van €15.000 voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de Delarijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte.
2: De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur. En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,16%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden.
11: Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo.
12: Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond verwachten we naast wolkenvelden ook opklaringen. Vooral in het noorden en oosten kan het plaatselijk motregenen. Langs de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog, al kan het in het noorden en midden nog wat motregenen. Er is een kleine kans op mist. Het wordt rond de 16 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. In de middag schijnt de zon in het grootste deel van het land. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Later neemt de bewolking in het westen weer toe. Het wordt warm, tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond trekt vanuit het westen regen binnen. In het uiterste oosten is er kans op stevige buien met onweer, veel regen in korte tijd en mogelijk hagel.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de baby shower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was.
15: De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld.
7: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van €15.000 voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de Delarijstraat.
2: Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïnse elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
17: En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten.
2: Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek.

0: Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen verhoging van de belasting op bier. De organisatie waarschuwt voor een opeenstapeling van lastenverzwaringen, waaronder indexering van de bieraccijns en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Volgens de brouwers kan dit voor veel brouwerijen het einde betekenen. De prijs van bier bestaat nu al voor 30% uit belastingen. De sector heeft een open brief over de kwestie gestuurd aan de premier, vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp.

0: maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jadon Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond verwachten we naast wolkenvelden ook opklaringen. Vooral in het noorden en oosten kan het plaatselijk motregenen. Langs de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het overwegend droog, al kan het in het noorden en midden nog wat motregenen. Er is een kleine kans op mist. Het wordt rond de 16 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon er steeds vaker door. In de middag schijnt de zon in het grootste deel van het land. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Later neemt de bewolking in het westen weer toe. Het wordt warm, tussen de 20 graden aan de noordwestkust en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Morgenavond trekt vanuit het westen regen binnen. In het uiterste oosten is er kans op stevige buien met onweer, veel regen in korte tijd en mogelijk hagel.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de baby shower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
4: Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïnse elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes.
4: De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
6: En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
7: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden.
9: Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal.
10: Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in het noorden plaatselijk wat motregen. In het zuidwesten kan er wat mist voorkomen. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag schijnt in het grootste deel van het land de zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Later trekt er bewolking het westen binnen. Het blijft droog, met temperaturen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In het oosten zijn enkele stevige buien mogelijk, met kans op onweer. De wind draait naar het westen. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid enkele buien. Het wordt een stuk koeler, rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam.
4: Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Varna-kamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld.
11: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
4: Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de Straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen.
4: McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is.
12: Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dat ook doet. Hij schrijft op X dat Oekraïne zijn partners heeft voorgesteld een akkoord te sluiten over kritieke infrastructuur. Zelensky betwijfelt echter of Rusland zich aan zo'n afspraak zal houden. Hij verwacht concrete voorstellen van partners die kunnen garanderen dat Rusland stopt met aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes. De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat beide landen akkoord zijn met het staken van aanvallen op energieinfrastructuur.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
4: Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
15: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
16: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
17: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
18: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI
19: en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joël Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
21: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in het noorden plaatselijk wat motregen. In het zuidwesten kan er wat mist voorkomen. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag schijnt in het grootste deel van het land de zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Later trekt er bewolking het westen binnen. Het blijft droog, met temperaturen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In het oosten zijn enkele stevige buien mogelijk, met kans op onweer. De wind draait naar het westen. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid enkele buien. Het wordt een stuk koeler, rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was.
22: De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld.
23: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat.
24: De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
25: Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen.
26: Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas.
0: De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep.
1: Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger.
3: De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte.
7: Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd.
8: De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is.
9: Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
28: Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
29: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank.
4: De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
5: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
12: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp. maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jadon Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het overwegend droog, met in het noorden hier en daar wat motregen. In het zuidwesten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt zo'n 16 graden. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend begint bewolkt in het noorden en westen, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien vallen, mogelijk met onweer. Woensdag is er een mix van zon en wolken met verspreid enkele buien, ook met kans op onweer. Het wordt dan koeler, rond de 18 graden.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was.
17: De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld.
18: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De drie waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat.
19: De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
0: Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen.

0: Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen, waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. Het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa. De stap moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen versterken. De Canadese premier Mark Carney maakte dit weekend bekend interesse te hebben in een alternatieve vorm van lidmaatschap, met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het besluit komt enkele dagen voor de toespraak van Carney in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de Europese Unie, onder meer in New York, Londen en Ethiopië. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index

0: daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joël Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het overwegend droog, met in het noorden hier en daar wat motregen. In het zuidwesten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt zo'n 16 graden. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend begint bewolkt in het noorden en westen, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien vallen, mogelijk met onweer. Woensdag is er een mix van zon en wolken met verspreid enkele buien, ook met kans op onweer. Het wordt dan koeler, rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er
0: om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over de dood van een 81-jarige man in Amsterdam-Oost. De man werd in februari doodgevonden in zijn woning aan de La Rijstraat. Hij was met geweld om het leven gebracht, vermoedelijk in de nacht van zondag 22 op maandag 23 februari. De politie weet nog niet hoe de dader het huis is binnengekomen. Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de defecte bovenleiding bij Bokstel gevonden. Een deel van het treinverkeer kan daardoor weer rijden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden alleen nog minder sprinters. De rest van de treinen rijdt weer. ProRail repareert de bovenleiding in de nacht na einde dienstregeling, zodat nu nog zoveel mogelijk mensen thuis kunnen komen. Het bedrijf verwacht dat dinsdag weer volgens dienstregeling kan worden gereden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend, Umar Kremlev, in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Een olietanker is volgens de Iraanse Revolutionaire Garde in aanraking gekomen met zeemijnen bij de straat van Hormuz. Het schip zou zijn geëxplodeerd en in brand zijn gevlogen. Iran claimt al maanden de zeestraat onder controle te hebben en waarschuwt voor gevaarlijke vaarroutes. Het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten ontkent het verhaal en zegt dat de tanker vorige maand al door een Iraanse raket werd geraakt. CENTCOM noemt de Iraanse bewering een leugen,
4: waarmee commerciële schepen worden geïntimideerd. De Amerikaanse senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat. De 84-jarige Republikein was maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Door het gebrek aan informatie ontstonden wilde complottheorieën, zoals dat hij zou zijn overleden of hersendood zou zijn. Volgens bronnen is hij op tijd terug om mee te stemmen over een landbouwwet waarbij zijn stem cruciaal is. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid